0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Trijen Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 4 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Een weeklange gezondheidswaarschuwing is van kracht in delen van het Verenigd Koninkrijk vanwege een nieuwe hittegolf. Temperaturen kunnen oplopen tot 34 graden met waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij kwetsbare groepen. Autoriteiten hebben ook een tuinslang- en sproeierverbod ingesteld en adviseren voorzichtigheid door de aanhoudende warmte. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.

Soms lijkt de Heer best wel ver weg. Gelukkig lijkt dat maar zo, want hij is er wel. Altijd is de Heer er. Dat is net als met de zon. Die zie je ook niet altijd, maar toch weet je dat de zon er is. Die blijft altijd schijnen.

0: Voor mij zie ik een paar gasten zitten.
1: Ja.
0: Wie zit daar?
1: Ik ben Samuel Elian Tekens.
0: En hoe oud ben jij?
1: 8.
0: En jij woont in?
1: Bedum.
0: En naast Samuel zit?
2: Lies.
0: En hoe oud ben jij?
2: 8.
0: En jij woont?
2: In Bedum.
0: Nou, gezellig dat jullie er weer zijn. De derde keer alweer.
1: Ja.
0: Ja, super. En Samuel, jij hebt een vraag uitgekozen, hè?
1: Mm-hmm.
0: Voor Lies. Ik ben benieuwd.
1: Morgen ben jij de koningin. Wat zou jij dan willen doen?
2: Uitslapen.
0: Dan ben je uitslapen?
2: Ja.
0: Nou, dat mag dan ook. Dan ben jij de baas, hè?
2: Ja.
0: Ja. Hey, en Samuel, morgen ben jij de koning. Wat zou jij dan doen?
1: Ja, dan zou ik zeggen van... iedereen krijgt 1 dag vrij.
0: Wauw. Nou, voor mij mag jij morgen wel even koning zijn. Allemaal een vrije dag.
1: Dat is toch fijn.
0: Dat is heel fijn. Ik denk dat iedereen dan blij is.
1: We werken bijna de hele week.
0: Ja, dan kunnen we allemaal uitslapen.
1: Ja.
0: Ik denk dat de koningin
1: dat
0: ook leuk vindt. Ja. Hey, en Lies, welke vraag heb jij voor Samuel?
2: Welke cadeautjes staan er op jouw verlanglijstje?
1: Nou, mijn broer die heeft dus, zoals ik...

0: bloem. Maar ik heb jullie dat nog niet verteld. Maar dat is eigenlijk een soort van speeltje. En dat is een soort van in de vorm van een bloem. Met een mond en ogen. En dan kan je op een knop drukken in zijn plantenbak. En dan gaat hij bijvoorbeeld iets zeggen. En hij zegt ook twee keer per uur zegt hij iets. En als je de knop ingedrukt houdt, dan zegt hij van, ik zal me even gedijst houden.
1: Oh.
0: En hij zegt ook, als je hem daarna nog een keer ingedrukt hebt, en dan weer eruit haalt, zegt hij, wonderbloem! En dan gaat hij muziek afspelen.
1: Zo, wat een mooie bloem is dat. Ja. Dus jij wilt ook zo'n mooie bloem.
0: Ja.
1: En spaar je daar nu voor?
0: Nou, eigenlijk heb ik het geld al. Maar van mijn vader moet ik nog even vragen of ik die mag kopen.
1: Oké, maar als je wel zo'n bloem hebt, kunnen jullie bloemen mooi samen babbelen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld van, zegt de ene, leuke dag gehad. En dan zegt die ander bijvoorbeeld van, heb je al geluncht? Wat heb je vandaag gegeten? Vergeet je groenten en fruit niet.
1: Oh, gezellig, hé.
0: Ja.
1: Hey, en Lies, heb jij ook wat op je verlanglijstje?
2: Ja.
1: Wat?
2: Heel veel knutselspullen.
1: Oh, jij houdt van knutselen. Wat vind jij heel leuk om te maken?
2: Ja, dat weet ik dus nooit. Dus ja, dan ga ik maar zelf bedenken. En dan gewoon iets maken, ja.
1: Van papier of van stof of...
2: Ja, heel veel dingen. Gewoon kralen en bolletjes vol. Ja.
1: Zo, leuk. Dus jij bent heel creatief.
2: Ja.
1: Superleuk. Nou, dan hoop ik dat jij heel veel knutselspullen krijgt op jouw verjaardagen. Hey, en zwemmen, vinden jullie dat ook leuk?
0: Zeker wel.
1: Oké, allebei.
0: Ja. Ja.
1: En lijkt het jullie om met een dolfijn te zwemmen?
0: Leuk.
2: Ja.
0: En ik, Lies en Elise, die hebben ook nog een keer afgesproken dat we gingen zwemmen in de zomer, toch?
1: Dus dat komt nog.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en zwemmen met een dolfijn, hoe zou dat gaan?
0: Grappig. Dan kan je misschien wel op die dolfijn zitten en dan gaat hij heel helemaal hobbelen.
1: Ja. Hou je vast aan de dolfijn en dan ga je heel snel.
0: Ja.
1: Ja. Want hoe zwemt een dolfijn?
0: Eigenlijk een beetje zo en dan weer naar beneden en dan weer omhoog en dan naar beneden.
1: Maar dan gaat hij boven het water uit en dan duikt hij er weer in.
0: Maar het is ook dat je soms alleen zijn fin en een beetje van zijn rug ziet.

0: De tekst. De tekst. De tekst. De tekst van deze week.
1: Psalm 117. Loof de Heere, alle gij volken. Prijs hem, alle gij naties.
2: Want zijn goedertierenheid is machtig over ons. En des Heeren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja.

0: Hebben jullie wel eens iets heel moois gemaakt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Weet je nog iets?
1: Ja.
0: Wat, Lies, wat was iets heel moois?
1: Nou, vanochtend.
0: Oh, wat heb je gemaakt toen?
1: Nou, ik had een kleurplaat voor mama gemaakt.
0: Oh, een mooie kleurplaat. En die vond jij heel mooi.
1: Ja.
0: En jij samen wel?
2: Ja, ik eigenlijk ook een kleurplaat. Maar ook een soort van, wat lijkt op zo'n handtas. Maar dan is het eigenlijk een soort van pistool. Want dat doe je in je hand er zo in. En dan schuift die zo uit. En dan gaat die zo, dan kan je zo richten.
0: Oh, die heb je ook gemaakt?
2: Ja.
0: En dan laat je mensen schrikken?
2: Zelf van karton.
0: Van karton?
2: Ja.
0: Zo. Nou, en hoe hebben jullie dat nog meer gedaan? Met verf? Of?
2: Met stift en nou, dus karton. En bij die kleurplaat dus ook stiften.
0: En dan gebruiken jullie natuurlijk ook wel kleuren.
2: Ja.
0: Wat vinden jullie de mooiste kleuren?
1: Blauw, roze en geel.
2: Geel, blauw en oranje.

Robert-Jan heeft een zeilboot gemaakt. Het is een klein bootje, maar hij heeft er weken aan gewerkt, samen met zijn vader. Figuurzagen, lijmen, schroeven en spijkeren en daarna weer scheuren en schilderen, tot het een prachtig bootje is geworden. Van zijn moeder krijgt hij een mooie lap om er zeilen van te maken. En Robert-Jan die vindt het de mooiste boot van de wereld. Wanneer het bootje klaar is, gaat hij ermee naar een beek en laat hem zeilen. Oh, wat gaat het mooi. Maar oh nee, een flinke windstoot voert zijn bootje met de stroom mee. En Robert-Jan die kan niet hard genoeg lopen om het weer te pakken. Weg is zijn boot. Oh, wat is Robert-Jan verdrietig.

0: Oei, wat gebeurt daar?
1: Zijn boot gaat weg.
0: Ja.
1: Varen.
0: Nou, hoe lijkt jullie dat voor Robert-Jan?
1: Helemaal niet leuk.
0: Nee. Ja. Wat zou jij doen, Lies?
2: Dan spring ik gewoon in het water.
0: Jij zou er achteraan zwemmen?
2: Ja.
0: Maar heb je er heel veel voor over, ja?
2: Ja.
0: Maar Robert-Jan, ziet hij de boot nog?
1: Nee.
0: Nee, dan kun je wel gaan springen en zwemmen, maar helpt dat op dat moment?
2: Nee.
0: Nee, dat had hij eerder moeten doen eigenlijk, hè?
2: Ja.
0: Toen hij nog dichtbij was. Hebben jullie ook wel eens pech?
1: Ja. Ja.
0: Weten jullie nog een voorbeeldje?
1: Nou, het was dus, toen had ik een coole poster gemaakt dat ik deed alsof ik een soort van boef was uit de woestijn. En toen wou ik hem zo oud laten lijken en een beetje zo scheuren en zo en in een bak koffie leggen. Maar dat met koffie ging fout, want toen ging alles er helemaal van wegvagen.
0: Oei, dus het was wat te veel koffie?
1: Ja.
0: Maar dat kan dus wel op die manier.
1: Ja.
0: Aha, maar dat is jammer. En hoe vond je dat?
1: Dat vond ik echt helemaal niet leuk.
0: Nee.
1: Want mijn zus zei ook van, ja, ik heb er gewoon deze keer even niet tijd voor. En toen ging ik het nog heel veel vaker vragen. Maar ze zei bijna de hele tijd van, ja, daar heb ik geen tijd voor.
0: Dus je had eigenlijk even hulp nodig.
1: Ja.
0: Ja. En had je al zoveel werk gehad.
1: Ja.
0: En toen was alles misgegaan.
1: Ja.
0: En heb jij nog een voorbeeldje?
2: Ja. Nou, ik ging een keer echt een hele mooie kleurplaat maken van de Aldi. Die kon je inleveren, dan kon je een prijs winnen. Maar toen hadden we oranje gekregen en toen schoot de vloer per ongeluk de beker om. Dus toen was die op mijn kleurplaat beland.
0: Oh, en toen, hoe vond je dat?
2: Echt niet leuk.
0: Nee.
2: Nee.
0: En toen was de hele kleurplaat mislukt.
2: Ja,
0: toen was. En wat hebben jullie toen gedaan?
2: Ja, en toen kon ik niks meer aan doen.
0: Nee. Heb je ook nog een nieuwe kleurplaat opgehaald?
2: Nee.
0: Maar dat vind je dan wel heel jammer.
2: Ja.
0: Dus jullie begrijpen ook wel dat Robert-Jan heel verdrietig is nu.
1: Ja.

paar dagen later gaat Robert-Jan naar de rommelmarkt. Maar hé, wat staat daar? Is dat... Ja, dat is zijn eigen boot. Moedig stapt hij naar voren en vertelt de man van de marktkraam het hele verhaal van zijn boot. En hij zegt, mag ik mijn boot wel weer terug? De man zegt, ik heb die boot zelf gekocht van een andere jongen. Die geef ik jou niet terug, dat kan toch niet? Maar je mag hem wel kopen voor 5 euro. Tja, zoveel geld heeft Robert-Jan niet bij zich. Toch wil hij zijn bootje wel heel graag terug. Daarom gaat hij snel naar huis. En daar legt hij zijn spaarpot. En jawel hoor, er zit nog precies 5 euro in. Snel gaat hij naar de marktkraam en hij geeft de man de 5 euro. Wanneer hij zijn boot teruggekocht heeft, kan hij wel dansen, zo blij is hij. En hij zegt tegen zijn boot, nu ben je 2 keer voor mij. Ik heb je gemaakt en ik heb je gekocht.

0: Robert-Jan die ziet zijn boot op de rommelmarkt. Van wie is die boot op dat moment?
1: De meneer.
0: Van die meneer, waarom?
1: Hij heeft hem gekocht van een jongen.
0: Ja, hij heeft hem gekocht van een jongen, maar hij is toch eigenlijk ook van Robert-Jan?
1: Ja. Ja, want hij, misschien heeft die jongen hem gevonden in de sloot. En dan heeft hij hem meegenomen toen die meneer gekocht van die jongen.
0: Ja, dan is hij eigenlijk wel van die meneer.
1: Ja.
0: Ja. En hij is ook van Robert-Jan. Een rare boel, hè? Ja, Robert-Jan is hem kwijtgeraakt. Ja. Heeft Robert-Jan veel voor zijn boot over?
1: Ja. Ja.
0: Hoe kun je dat zien?
2: Nou, hij gaat zelfs het hele verhaal vertellen en zo. En hij gaat zelfs helemaal naar huis om zijn spaarpot te legen en gewoon dat ding te kopen.
0: Ja, klopt. Hij heeft er heel veel voor over. Hij zegt niet van nou laat maar,
2: nee.
0: Hou hem dan maar. Of ik vind het te veel geld, want het was al zijn geld, hè?
2: Ja.
0: Ja. Hey, en waarom is de boot nu 2 keer van hem? Want dat zegt Robert-Jan, hè? Nu is de boot 2 keer van mij.
1: Ja. Nou, omdat hij hem heeft gemaakt.
0: Ja.
1: En ook weer heeft gekocht.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat is 2 keer, hè?
1: Ja. Ja.
0: Dit verhaal, lijkt het ook een beetje op de Heer Jezus?
2: Ja. Ja.
0: Waarom?
2: Nou, hij was... volgens mij, is dit een gelijkenis? Is dit een gelijkenis?
0: Ja, het is wel een beetje een gelijkenis, maar niet alleen uit de Bijbel. Het heeft iemand bedacht. Maar weet je, wie heeft ons gemaakt?
2: God.
0: Ja.
2: Oh, ja, want dus eigenlijk moet Robert-Jan dan God voorstellen. En dan is de boot, daar zitten dan wij op. Eigenlijk. Dat zijn dan eigenlijk wij, de mensen.
0: En dan raakt de Heere God de mensen kwijt.
2: Nee. Dan deden wij zonde.
0: Ja. En kunnen we dan nog dicht bij de Heere God zijn?
2: Ja.
0: Op dat moment kon dat wel? Vond de Heere God het wel goed, die mensen met zonde?
2: Nee.
0: Nee.
2: Maar daarna, als je je bekeert, dan kan je wel weer eigenlijk... Dat het is dat eigenlijk dan gaat de stroming juist weer terug.
0: Maar hoe heeft de Heere God ons dan teruggekocht?
2: Met zijn eigen bloed.
0: Tjonge, heeft hij veel voor ons over?
2: Ja.
0: Ja. Hij heeft eigenlijk straf gehad voor ons, hè?
2: Ja.
0: Ja, dus hij heeft betaald voor ons. Straf voor onze stoute dingen.
1: Ja.
0: En hoeven wij dat niet meer?
2: Nee.
0: Want de grootste straf is wel dat we dan niet meer bij de Heere God kunnen horen.
2: Ja.
0: Ja, kan dat nu weer wel?
2: Ja.
0: Ja, hij heeft ons teruggekocht. Met zijn eigen bloed.
2: Dat is waar, ja.

Weet je wel dat jij eigenlijk net zo bent als die boot? Robert Jan heeft die boot gemaakt. De Heere God heeft jou geschapen. Robert Jans boot verdween met de stroom en de mensen waren los van God. Robert Jan die kocht zijn boot weer terug. En de Heere Jezus, God, die kocht jou terug. Jezus betaalde voor jou met zijn eigen leven. Was dat geen hoge prijs? Ja, hij maakte jou zoals alle dingen door hem gemaakt zijn. En hij redde jou. Redden betekent terugkopen. Dat wil dus zeggen dat je helemaal van hem bent. Hoe dat kan? Nou, vertrouw op hem. Vraag hem in je leven te komen. En vraag of hij jouw zonde wil vergeven. En dan weet je zeker dat je een kind van God bent en dat je bij hem hoort.

0: En dan komen nou de verzoekjes.
1: Samuel, heb jij een lied mee?
2: Ja.
1: Welk lied?
2: Toekomstvol van hoop.
1: Een toekomstvol van hoop, waar gaat dat over?
2: Een mooi lied is het, met mooie tekst over de toekomst. God doet wat hij beloofd heeft. Ook al heb je het nu moeilijk, er is hoop. Een toekomst vol van hoop. Het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar ik ook over bid. Wilt u ons in onze nieuwe tijd en dan dat andere stuk wat ik eerder ook al had verteld. Dat had ik dus ook al gezegd.
1: Maar dat is een heel mooie tekst, hè?
2: Ja.
1: Allemaal hoop.
2: Ja.
1: Dus mensen mogen hoop hebben. Als ze bij de Heere God horen.
2: Ja.
1: Want dat is dan wel belangrijk, hè?
2: En ook als ze het zwaar hebben met hun werk, bijvoorbeeld.
1: Okay,
2: dan dus hebben ze nog steeds een toekomst vol van hoop.
1: Dat is een mooi vooruitzicht.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Super. Ja. En waarom vind jij dit een mooi lied?
2: Nou, omdat, zoals ik net zei, het is een mooi lied met mooie tekst. Het gaat over een mooie toekomst.
1: Dat is prachtig.
2: En die God altijd al heeft gemaakt voordat wij zelfs al bestonden.
1: Ja, dat heeft hij ons beloofd.
2: Ja.
1: En als de Heere God iets belooft,
2: dat doet hij dan wel.
1: Ja.
2: Want God kan niks fout doen.
1: Nee, die doet alles goed en die houdt van ons.
2: Mm-hmm.
1: Ja, maar hij wil wel dat wij goed naar hem luisteren, hè? Dat we geen zonden doen. En daar wil je ons ook weer bij helpen.
2: Ja. En ik denk er ook altijd al over na van, hoe zou het eigenlijk zijn als God er niet geweest zou zijn? Want dan was er gewoon niks.
1: Dan was er helemaal niks. Dan was er ook geen toekomst vol van hoop. Nee.
2: Dan was er helemaal niks. Dan bestond niemand.
1: Nee. Gelukkig is er een toekomst vol van hoop.
2: Dus dan zou eigenlijk wat iedereen dan eigenlijk ziet, is zwart.
1: Ja, dan waren wij er ook niet.
2: Nee.
1: Nee, maar we zijn er wel. Hey, en wij gaan luisteren naar jouw lied. Wil jij het aankondigen?
2: We gaan nu luisteren naar het lied Een toekomst vol van hoop.

0: Lies, heb jij een liedje meegenomen?
1: Ja.
0: Welk liedje?
1: Laat je lichtje branden van Suzanne en Freek.
0: Waar gaat dat liedje over?
1: Over dat je je lichtje kan laten branden.
0: Oh, dus daar gaat het over.
1: Ja.
0: Dat is wel fijn als het donker is, hè?
1: Ja.
0: Om een licht te laten branden. En waarom heb je dit liedje uitgekozen?
1: Omdat ik het een heel mooi liedje vind.
0: Ja, waarom?
1: Ik heb geen reden.
0: Nee, wat vind jij heel mooi van het liedje?
1: Ja, ik ken Suzanne en Freek gewoon heel goed. Ja.
0: Ken je ze? Hoe ken je ze dan?
1: Nou, mijn tante, die gaat heel vaak naar die concerten. En mijn moeder ook. Ja. Daarom.
0: Daarom, en dan nemen ze muziek mee, denk ik. Die gaan ze thuis laten luisteren.
1: Mm-hmm.
0: En dan hoor jij het ook.
1: Ja.
0: Dus je vindt het heel mooi.
1: Ja.
0: Ik denk dat we dan ook maar even moeten luisteren.
1: Ja.
0: Jij mag het aankondigen.
1: Nu komt het liedje van Suzanne. Nee, van Laat je lichtje branden van Suzanne en Freek.

0: Hoe vinden jullie het om een cadeautje te krijgen?
1: Heel leuk.
0: Ja, heel leuk?
2: Super leuk.
0: Dus dan worden jullie blij?
1: Ja.
0: Aha. En hoe vinden jullie het om een cadeautje te geven?
1: Ook leuk.
0: Worden jullie daar ook blij van?
1: Ja.
0: Wat vinden jullie het leukst? Een cadeautje geven of een cadeautje krijgen?
3: Cadeautje krijgen.
4: Geven.
0: Waarom? Lies, waarom krijgen?
3: Omdat je dan meer speelgoed krijgt of dingen.
0: Dat vind je leuker dan dat jij iets gaat geven?
3: Ja.
0: En Samuel, waarom krijgen?
4: Nee, ik zei eigenlijk geven.
0: Sorry, ik zeg het verkeerd. Jij zei geven. Waarom geven?
4: Omdat dan kan je iemand anders zien hoe blijer hiermee is met wat hij krijgt.
0: Precies. En als jij ziet dat iemand blij wordt,
4: dan word ik zelf ook blij.
0: Dat is mooi. Hey, zijn er ook cadeautjes die gratis zijn?
4: Nee.
0: Zijn die er niet? Luister
4: nou,
0: eens goed naar dit
4: eigenlijk
0: lied.
4: Wel, maar het is ook wel dat je dat gewoon eigenlijk sowieso al krijgt eigenlijk.
0: Nou, in het liedje hebben we een tip voor een gratis cadeautje waar mensen blij van worden. En dan word jij ook weer blij. Luister maar even goed.

0: Ik zie op de klok, het is bijna weer tijd.
1: Ja, jammer hè.
0: Jammer, wij moeten weer stoppen.
1: Ja.
0: Ja. En hoe vaak zijn jullie hier geweest?
2: Drie keer.
0: Ja, dat betekent dat dit de laatste keer is.
1: Ja.
3: Jammer.
0: Jammer hè. Gaan jullie volgende week ook weer luisteren?
1: Ja.
3: Ja.
0: Dan gaan we luisteren naar onze nieuwe gasten.
1: Ja.
0: En vinden jullie het leuk om nog eens te komen?
1: Ja.
0: Dat mag
1: zeker.
0: Best. Over een jaar ongeveer mogen jullie best zeggen van... Hey, mogen wij weer langskomen?
2: Oh ja, dat zouden we heel leuk vinden, toch Lies?
0: Mm-hmm. Onthoud het goed, dan gaan jullie ons gewoon opbellen of gewoon vragen.
1: Ja.
0: Oké? Spreken we dat af.
1: Ja.
0: Dus tot over een jaar misschien. En sowieso, volgende week is goed gestemd weer. Allemaal tot volgende week.
1: Doei! Doei.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk staat donderdag tegenover Marokko, die eerder al Canada hadden uitgeschakeld. Bij een Oekraïense aanval op de door Rusland bezette de Krim is volgens de Russische autoriteiten 1 persoon omgekomen en raakte 2 anderen gewond. De aanvallen richten zich op de infrastructuur en bevoorrading van het Schiereiland, waardoor de gevechten tekorten aan brandstof en elektriciteit zijn ontstaan. Een man is gistermiddag in Parijs aangehouden nadat hij de Eiffeltoren had beklommen en een Amerikaanse vlag had opgehangen. De vlag hing tussen de tweede en derde verdieping. Op de derde verdieping kon de man worden aangehouden. De actie vond plaats op de dag waarop de Verenigde Staten hun 250-jarig bestaan vierden. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond WK-wedstrijden na een eerdere dodelijke verdrukking bij feestvieringen. Bij het monument voor de onafhankelijkheid mogen nog maar 25.000 mensen samenkomen en ook het Zocalo wordt strenger beveiligd. De maatregelen volgen op massale drukte en zorgen over nieuwe incidenten tijdens het WK. Aanstaande maandag speelt Mexico tegen Engeland. Dan nog het weer. Vandaag is er veel bewolking met plaatselijk lichte regen, vooral in het noorden en oosten. In het zuiden laat de zon zich af en toe zien. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond blijft het meestal droog, behalve in het noordoosten waar af en toe een drupje regen kan vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
3: Mijn naam is Tjerketjeest.

Goedemorgen luisteraars. Fijn dat u weer bent afgestemd op RTV NOF. Het is zondag 5 juli. En deze feestelijke dag mogen we beginnen met In U weet ik wie ik ben van Hillsong. Vanmorgen zullen we weer een kerkdienst ten gehoor brengen. De kerkdienst komt vanuit de Vrije Evangelische Gemeente in Burgum. Voorganger is dominee de heer A.W. Hoekstra. De dienst begint straks om 9:30. Presentatie en techniek van dit programma is in handen van Jack Haasmeer. We gaan nu eerst verder met mooie lofliederen. Hierbij mogen we bedenken dat Gods Koninkrijk troont op de lofliederen die ter ere van Hem gebracht worden. We gaan nu luisteren naar Clarence Breeveld met Is uw paspoort getekend?

0: Dit was het lied Eens zal ook die grote morgen van Nederland zingt. Ik wil een kort stukje lezen in Psalm 138, het laatste deel. Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven. U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden. Uw rechterhand brengt mij redding. De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig. Laat het werk van uw handen niet los. Het volgende lied is een lied van Ubuntu Voices. The Lord's Prayer in Zulu.
1: Our Father who art in heaven,

Je hebt zojuist kunnen luisteren naar een instrumentaal lied van Anja Heikamp. Het was Ere zij aan God de Vader. En het laatste lied dat heb ik kunnen luisteren, dat was Heer, ik heb u nodig, van het Urker Mannenkoor Soli Deo Gloria. Vandaag zenden we een kerkdienst uit vanuit de Vrije Evangelische Gemeente in Burgum. De voorganger is de heer A.W. Hoekstra. We schakelen straks over naar de dienst, maar we gaan eerst nog een lied luisteren van Mission. Elke morgen.

Dit was een instrumentaal lied van Henry Westra en Harry Hamer. We schakelen nu dus over naar de kerkdienst van de Vrije Evangelische Gemeente in Burgum. We hadden wat problemen met de uitzendingtechniek, of technische problemen, maar die zijn inmiddels verholpen. Geluidskwaliteit van de gezangenliederen is niet super, maar daarvoor onze excuses. We schakelen nu over naar de kerkdienst.

te worden voor de Heer onze God. Om ook in de stilte bij hem te brengen wat ons op dit moment bezighoudt. Misschien hebben we zorgen, misschien zijn we met grote blijdschap gekomen. Laten we eerst stil worden en ons gemoed, hoe we hier zitten, bij hem brengen.

Zullen we op deze nieuwe zondagmorgen ook belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer. God die de hemel, de aarde, de zee en de God die alles heeft geschapen. Maar ook de God die trouw is en trouw zal blijven tot in alle generaties. Gemeente, genade is jullie en vrede van God onze Vader, van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We gaan verder zingen met lied 483. Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen.

U danken voor deze nieuwe morgen, hier waarin we zo weer samen mogen zijn in uw huis. Dank u wel dat u de God bent die ons ook allemaal ziet en allemaal ook doorziet, doorgrondt. En hier zo willen we ook alles ook van de afgelopen week, maar ook van alles wat komt, zo in uw handen leggen. Ja, want uw leven, ja, daar verlangen we naar in ons leven. Dat uw levend water ook vanmorgen mag stromen, zodat wij je mogen drinken van dat wat u voor ons heeft. Heer, zo bidden we, wees welkom met uw geest, zo hier bij ons in de kerk, maar ook de mensen die meeluisteren of later luisteren. Heer, raak ons allen aan en wees zo in ons midden, in Jezus' naam. Amen. We hebben vanmorgen twee lezingen, we beginnen vanmorgen bij Genesis 12. Vers 1 tot 9. En daar staat het volgende. De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land. Verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot, zal ik vervloeken. En alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham ging weg uit Charan zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was zo'n 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer. En ook alle bezittingen die ze hadden verworven. En de slaven en de slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Canaan. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abraham het land door tot aan de eik van Moren bij Sichem. En in die tijd werd het land bewoond door de Canaanieten. Maar de Heer verscheen aan Abraham en zei: ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abraham op die plaats een altaar voor de Heer, die aan hem verschenen was. En daar vandaan trok hij naar dat oostelijk van Bethel ligt. En ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abram in de richting van de Negev. Tot zover de eerste lezing. We zingen samen opwekking 42. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Hebreeën 11, vers 8 tot 19. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven, niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als de sterren aan de hemel staan, ontelbaar veel als zandkorrels op het strand langs de zee. Zij allen zijn in geloof gestorven. En wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. Door zo te spreken, lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland, het hemelse. En daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. En heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaac als offer opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Terwijl het tegen hem gezegd was, alleen door Isaac zul je nageslacht krijgen. Zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding. Tot zover de lezing. We zingen samen opwekking 123, Groot is uw trouw.

0: Gemeente van onze Heer Jezus Christus, staat wel een beetje hard misschien. Als thema voor vanmorgen heb ik opgeschreven bestemming onbekend. En ik weet niet of u dat gelijknamige tv-programma nog herinnert van vroeger, toen Klaas van Kruistrum bij wijze van zo in het centrum van Burgum zou kunnen zijn om jonge mensen aan te spreken en te vragen, ga je mee op reis? Nou, en meestal komt er dan wel een komma bij ons, van waar naartoe dan? Hoe lang dan? En Klaas kon altijd niet zeggen waar naartoe, want de bestemming was onbekend. Volgens mij zijn die wel ongeveer 4 of 5 dagen, zoiets. Maar in ieder geval bestemming onbekend. Wat zou hij zeggen als je werd uitgenodigd om op reis te gaan? Gewoon zo op de Bonnefoy. Bestemming onbekend. Ga je mee? Gaat u mee?
1: Zeker.
0: Ja? Ja, mooi. Nou, we hebben gelezen dat eigenlijk Abraham met diezelfde instelling is gegaan. Hè? Hij is gegaan op het woord van God, dat God sprak en hij ging gelovig op pad. En als je dan op pad bent, dat hebben jullie vast ook als je misschien wel eens op vakantie bent, dat je dan ook aan mensen om je heen soms wel de vraag stelt, waar komen wij? Zo'n vraag die je veel hoort. Nou, ik stel me voor dat ook Abraham die vraag ook wel heeft gehoord als hij mensen onderweg trof. En dat ook hij dan zegt, jij komt uit het Ur der Galdeeën. En dat mensen dan misschien ook wel hebben gedacht, daar vandaan? Want het is toch een prachtig gebied tussen de Eufraat en de Tigris. Het is eigenlijk een gebied wat hartstikke vruchtbaar is. Daar worst er net waai, daar wil je toch blijven. Dat is een hartstikke goed stuk grond. En toch weten we dat Abraham gelovig is gegaan. Hij is gelovig gegaan omdat hij de stem van God heeft herkend om daarin gehoorzaam te zijn aan wat hij zei. En dan is het niet even voor vakantie ertussenuit, zoals wij dan wel graag, denk ik, regelmatig wel een keer doen. Maar gewoon echt gaan. Los van het land, los van je familie. En zoals wij met onze vervoersmiddelen vandaag de dag heel makkelijk even heen en weer kunnen pendelen, was het voor hem en Sarah een hele poos lopen naar het beloofde land. En niet tot achter. En misschien heeft hij nog wel familie die ook geëmigreerd is bij wijze van naar Canada. Of misschien wel korter geleden naar Zweden, wat momenteel wel een land is waar mensen naartoe gaan. En dan laten mensen ook wat achter. Maar ze gaan ook naar iets nieuws toe met verwachtingen. Met misschien wel hoop dat het daar beter is. Minder regels, meer ruimte. Je laat wat achter. Ook je vrienden, je familie, je cultuur. En dan opnieuw beginnen. Als wij van de zomer weer in Frankrijk zitten, dan missen wij meestal al redelijk snel ons broodje hagelslag. En dat is dan allemaal heel klein. Maar dat is wel een stukje cultuur wat je meeneemt. En waar je ook even komt en ook even weer los van komt. En dan kun je ook, als je weer thuis komt, kun je het weer beter waarderen. Maar zo zou je ook kunnen zeggen, je kan ook iets loslaten leven. In de zin van, ik zie een aantal oudere mensen, ook wel wat jongere mensen. Maar je bent nou misschien met een bepaald vak bezig, maar is dat nog steeds wat God ook van je vraagt? Of vraagt hij misschien wel een switch? Maak nou de keuze om wat anders te doen. Laat het oude achter, begin met wat nieuws. En soms kunnen we denken, als we wat ouder zijn, mijn tijd is geweest. Maar Abraham was ook 75, hè? Dus ja. En hij was 99 toen hij Isaac kreeg. Dus er is nog best wel wat mogelijk, toch? Ja. Dus vertrouwen en verwachting in de levende God alle dagen van ons leven. En we hebben straks gezongen dat tot onze adem stokt. Ja, als wij de Heer Jezus toebehoren, dan mogen we verwachtingsvolle mensen zijn die altijd weer op hem kijken. Wat wilt u dat ik doen zal? En Abraham, die ging gelovig. Ook ik ben ooit gelovig gegaan. Tenminste in de zin van, vroeger wou ik boer worden, melkveehouder. Heb ik ook de scholing voor gedaan. Maar God had andere plannen. En vroeger toen ik klein was, toen zei mijn vader al, als we dan een koffievisite hadden, was er altijd, ja, voordat ik het in de gaten had, zei hij al, hij wordt later dominee. Dan zei ik altijd, dat is het domste beroep wat er bestaat. Ja. Nou ja, zeg nou zelf, wie wil daar nou staan daarvoor? En dat is dan niks. Maar God, die had het wel zo voor ogen. En soms zie je dat zelf niet. En dat kan denk ik als we wat jonger zijn, maar ook als we ouder zijn. We zien soms niet wat God voor ogen heeft. En soms moeten we eerst maar gewoon luisteren. Wat wilt u dat ik zal doen? En Abraham, die ging. En stel je dan voor dat zo Abraham en Sarah zo onderweg zijn. En als ze dan om zich heen kijken, dan zien ze heel veel zand. Heel veel zand. En nog eens heel veel zand. En de volgende dag zien ze heel veel zand. En de volgende dag zien ze heel veel zand. En niet alleen zand, ook wel stenen. Hè, want woestijn is niet alleen zand, soms ook gewoon stenen. Maar ze zien heel veel zand. Hij heeft wat achtergelaten. Hij ging van het hele mooie groene naar het onbekende. Sarah, zie jij al wat groeners? Hij ging gelovig op weg. Maar ik stel me voor dat het onderweg ook een beproeving was. Dat het niet alleen maar, yes was, we gaan naar het beloofde land. Maar ook wel met een kloppend hart. Waar komen we eigenlijk? Ziet het er dan net zo mooi uit? Nee. Maar ze ging in geloof dat God wel het beste voor ze had. En misschien is dat ook wel een vraag voor ons. Kunnen we, ook al zijn we onderweg, kunnen we in die beproeving, in die tijd van moeite, stand houden? Blijven vertrouwen? We lazen net in Hebreeën dat Paulus zegt dat Abraham door zijn geloof bleef vertrouwen op de belofte die hem waren gedaan. De belofte die we net lazen in Genesis 12. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Een geweldige belofte. Woorden waar hij op kan steunen. Wauw. Dat zegt wat van dat wat er uit mij voort zal komen. Hoe gezegend zal worden. Hij als de aartsvader. De aartsvader, het begin van Gods volk. Het volk van Israël. Waarin nog steeds de volken gezegend zullen worden. En Abraham vertrouwt op die belofte. Maar zo kent hij ook zijn woestijnperiode. En we weten niet hoe het is gegaan onderweg. Maar we weten wel hoe het was toen hij er was. Hoe hij ook daar door de woestijn momenten heen gaat. Dan zijn ze er nog maar 2 jaar. En dan breekt de hongersnood in het beloofde land uit. Het beloofde land met een hongersnood. Je bent naar het beloofde land toegegaan en dan kom je in de hongersnood. Waar heeft God ons naartoe gebracht, Sarah? Heb ik het dan toch niet goed verstaan? We lezen niet dat Abraham vervolgens met God overlegt van moeten we gaan vluchten, moeten we naar een ander land toe gaan. Maar in ieder geval, we lezen wel dat ze zijn gegaan naar Egypte. En ook dat Abraham dan zegt, ze is mijn zus hoor. Ze is mijn zus, nee, ze is niet mijn vrouw. Met die leugen trekt hij verder, maar ook dusdanig dat Sarah wordt opgenomen in de harem van de farao. En zo weten we dat een eet is geweest voor Abraham. Hongersnood. Maar ook dit stukje, zijn vrouw wordt afgenomen, maar ook wel een stukje eigen schuld natuurlijk. Maar goed, het was in zijn eigen belang. Maar ook, denk het aan die kinderloosheid. Ik zal je maken tot een groot volk. Maar het kind blijft uit. Wat een leegte. Dan ben je ergens en dan is het nog helemaal eigenlijk niks. Dat is woestijn soms, hè? Je denkt dat je op de goede weg bent, maar ben ik wel op de goede weg? Ik weet het niet, hoor. Weet jij het nog? En mensen ook van buiten die jou bevragen. Maar zeker toch niet een goede stap, zeker, hè? Toch liever thuis gebleven, hè? Tijden van beproeving. Van moeite. Waar je mee moet dealen. Wij allemaal. Tijden waarin het niet altijd maar leuk is. Nee, de likes ontbreken. Maar je moet er wel doorheen. En dan is het de vraag. Blijf je dan staande in je geloof, in je vertrouwen op de belofte? Ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij heb ik de vorige keer ook een verhaaltje verteld over hoe God het onmogelijke mogelijk kan maken in mensenlevens. En ja, eigenlijk zien we dat bij Abraham natuurlijk uiteindelijk gebeuren. Dat een oude man en een oude vrouw ja, de belofte ontvangen. En zo hebben we in de afgelopen jaar bij ons in de gemeente ook eigenlijk op dezelfde soort manier, niet met oudere mensen, maar wel met jonge mensen, die eigenlijk, en dokters gesproken, geen kindje konden krijgen. Maar waarna allemaal kindjes worden geboren. We hebben veel gebeden voor al die stellen. En God heeft gezegend. En ik zeg niet dat het altijd zo gaat. Maar ik geloof wel dat God het onmogelijke mogelijk kan maken. Zo hij ook deed bij Abraham. En waar we God ook aan mogen herinneren. Ook als dat geldt misschien wel voor een van onze kleinkinderen of onze kinderen. Herinner hem aan die belofte. U deed het in Gods woord. U maakte het onmogelijke mogelijk. Doet u dat ook in mijn leven. In het leven van Clara. Of in het leven van, noem maar op. God is een God die gebeden wil zijn. Dus breng voor zijn troon ook de verlangens van ons hart wat, ja, wat nodig is. De woestijn. Hoe kom je er doorheen? Misschien is dat wel goed om dan te kijken naar de moment. Je kunt er wel lezen in 1 Samuel 7. Dat eigenlijk een moment is waarin wordt gevierd dat zover heeft de Heer ons gebracht. Ze hebben de vijand verslagen en het wordt gevierd met, er wordt een altaar opgericht. En tot zover heeft de Heer ons gebracht. En ik geloof dat hoe we hier ook zitten vanmorgen, we hebben allemaal momenten waarin we weten, ja, God was er voor ons. Hij heeft ons er doorheen geholpen. Misschien wat toen we klein waren, wat ouder waren, het moment dat we echt hebben ervaren dat Jezus leeft. Een keuze voor hem hebben gemaakt. Maar ook misschien wel in ziekte, in geboorte, noem maar op. God is en blijft er. En we zien het ook in het verhaal van Abraham. Het zijn allemaal momenten waarin God steeds opnieuw zich weer toont. Als de levende God. Maar ook Abraham weer herinnert aan de belofte. Kijk maar naar de sterren. Of kijk maar naar de korrel zand die je ziet. Zoveel nakomelingen zul je krijgen. Die Eben Haezer momentjes zijn voor ons belangrijk om eigenlijk op te schrijven. Elke keer is dat een beetje ons verhaal met God. Maar ook een stukje wat we weer door mogen geven aan ons nageslacht. Zodat ook zij kunnen lezen. Dat heeft mijn vader, of dat heeft mijn moeder, of dat heeft mijn beppe meegemaakt met God. Ik hoor wel eens dat mensen ja, een beetje scrutiny binnen. Ja, ze hadden net zo vol met mij. Als het gaat om persoonlijk leven, persoonlijke ervaring, zijn kinderen en kleinkinderen er vaak ja, wel degelijk nieuwsgierig naar. Wat is dan dat leven met God? En wat ze vooral zich ook afvragen is, werkt dat geloof met God? En dat mogen die Ebenezer momentjes soms juist laten zien. Dus wees een schrijver. Of deel het. In die koffiemomenten of als je samen aan tafel zit als gezin. Deel het. En blijf ook naar de geloofsvoorbeelden kijken. Zoals Abraham vanmorgen. Maar denk ook aan Jozef. Jozef die ook enorm diep ging. Maar uiteindelijk hoe God hem ook weer verhoogde. En ook juist gebruikte als een prachtig voorbeeld waarin we ook later de Heer Jezus weer terugzien. En als we kijken naar Abraham, een man van God wordt hij genoemd. Een van de geloofshelden in Hebreeën 11. Maar ook een man met fouten. Een man met fouten. Een man zoals jij en ik. Maar wel ook een man van God. En een man die steeds ook weer terug wist te keren naar God. En als we terug weten te keren naar God, steeds weer weten. Heer, ik heb u nodig. Ik kan het zelf niet. Dan is er een God die ook, als we onze handen openen, dat hij zo kan vullen. Veel te vaak hebben wij natuurlijk een beetje het Germaanse bidden aangenomen, hè, om zo te bidden. Maar eigenlijk is dat soms ook wel een houding waarin we heel veel dingen vasthouden. Soms worden onze knokkels ook helemaal de wit van. Maar eigenlijk als we met open handen bidden, is dat ook zo'n mooie houding dat God, ik kan het zelf niet. Ik heb u nodig. Wilt u mijn handen, mijn leven vullen met wat ik van nodig ben. Het is ook meer het Joodse bidden, hè? Dan nog, eigenlijk nog net iets hoger. Het gebed in overgave. Maar meestal zijn we een beetje scruten. Ben we net zo wend. Maar uiteindelijk is dat wel het bidden wat we moeten hebben. Hè? Heer, ik heb u nodig. Ik kan het niet. Ja, we doen het als we in oorlogssituaties zitten. Dan geven we ons over. Maar we zitten eigenlijk ook in oorlogssituaties. Want uiteindelijk is er een strijd gaande om de zielen op deze aarde. En er is maar één die ons af wil houden van God. Van de levende God. En we moeten zijn bij die God. Bij de levende God. Waar redding is. En die ook ons wil brengen naar die vaderstad. Waar Hebreeën het over had. Dus houd vast aan de belofte, net als Abraham. Twijfel niet, ook al is het misschien droog. Wat een zand. Wat een moeite. Waar moet ik toch doorheen? Maar hij is en hij blijft dezelfde. Hij blijft trouw. Hebreeën zegt het. God is niet veranderd. Hij is nog steeds dezelfde als in het woord van God. En dan moeten we elkaar aan herinneren. Ik hoorde net in de consistorie dat ook afgelopen week in de voorbeden we hebben mogen zien dat er zegen op rust. Wees bidders. Met verwachting. Dat God die levende God is. Die nabij is. Want als wij ons afhankelijk opstellen, daar geniet God van. Hij geniet ervan als wij voor zijn troon verschijnen. Maar ook elkaar voor zijn troon brengen. Abraham ging ons voor vasthoudend aan de belofte. Gehoorzaam ging hij stap voor stap op weg naar zijn bestemming.

bereid om uiteindelijk, dan had hij eindelijk die zoon gekregen. Hij was bereid om Isaac, zijn dierbare geschenk, er op de altaar te offeren. Maar zover liet God het niet komen. Hij had al voorzien in een offerlam. Abraham was bereid. Hij was gehoorzaam. Gehoorzaam. Hoe is het met onze oren? Kunnen wij nog een beetje horen? Gisteren was mijn moeder, is ook al een beetje ouder, bij ons op visite en ze was haar gehoorapparaatje vergeten. Nou, dat is echt fantastisch. Dan krijg je de meest leuke spraakverwarrende momenten. Voor de kinderen ook heel leuk. We hebben het niet goed verstaan, dus nog wat harder roepen. Ja, de ramen die staan nu natuurlijk open, maar gisteren nog niet. Maar dan, anders is het natuurlijk op straat ook een prachtig geluid, denk ik. Maar als je denkt aan het horen, kunnen we de stem van God horen. Zoals Abraham. Of zijn we eigenlijk daarin nog steeds, misschien wel door de tijd heen, niet zo open. Ook wij mogen zeggen, Heer, ik luister. Ook net als Samuel. Heer, ik luister. Want ik wil horen wat u zegt. En ik wil vasthouden aan de belofte van uw woord. En misschien zijn er ook wel beloften over uw leven uitgesproken. Profetische woorden. Hou vast aan de belofte die zijn gesproken. Want we mogen vertrouwen op zijn bestemming. En ik begon ermee, ja, die onbekende bestemming. Want uiteindelijk zijn wij hier op aarde heel goed in om soms toch wel een beetje vast te houden aan onze aardse schat. En onze zekerheden. Maar niks hier op aarde is zeker. Alleen ons geloof in hem is zeker. Tenminste, als we daarop bouwen. Al de rest is ook ballast, hè. Bouw op Jezus, anders niet. Want hij is ons fundament. Onbekende bestemming? Maar eigenlijk niet. Want we gaan naar hem. Maar tegelijkertijd hoop ik ook dat u zo'n houding hebt. Waarvan u zegt, ja, als u wilt dat ik ga. En dan niet per se naar Ur. Of niet per se naar Limburg. Want daar is het ook nodig. Maar wel beschikbaar. Ook al ben ik wat aan. Maar als wij beschikbaar zijn, doet God de rest. We hebben een onbekende bestemming. Tenminste, als wij beschikbaar zijn. Amen. We gaan samen zingen. Johannes de Heer 108. Leid mij Heer om machtig eiland.

De dienst vanuit de Vrije Evangelische Gemeente in Burgum is nu afgelopen. Voorganger was de heer A.W. Hoekstra. We gaan nu tot de klok van 11 uur met mooie lofliederen verder.

Je hebt net kunnen luisteren naar een blokje muziek van Oh Lord, You're Beautiful van Keith Green. De Welle van Zozo. You're Still God van Philippa Hanna. En het laatste lied was Heer, ik geef mijzelf aan u volkomen van Jesse Kimmeiser. We gaan verder met Turn Your Eyes Upon Jesus van Michael W. Smith.

Beste mensen, het was weer een eer om dit programma te mogen presenteren. We hebben een fijne kerkdienst uit mogen zenden vanuit de Vrije Evangelische Gemeente in Burgum. De voorganger was de heer A.W. Hoekstra. Mocht u enthousiast geworden zijn door de dienst, dan kunt u zondag wederom luisteren naar een mooie uitzending. Maar u kunt natuurlijk ook zelf een kerk bezoeken in uw eigen omgeving. Daarvoor gaan we ook naar de kerk. Samenkomen in zijn huis. Lofliederen zingen voor God. En samen zingen. Of samen bidden, waarmee we een krachtig gebed kunnen maken gezamenlijk. Ook kunt u daar bemoedigd worden door gesprekken met andere kerkgangers. En misschien zelfs een gezellig bakje koffie drinken. Mocht u dit programma nog een keer willen beluisteren, dan kan het via de website van RTV NOF. Of gaan we naar de website van de Vrije Evangelie Gemeente in Burgum. En daar kunt u de dienst zelf terugvinden. Ook zijn er andere kerkdiensten te beluisteren. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit programma, stuur dan een mail naar jack.casimir@rtvnof.nl. Bedankt voor het luisteren en ik wens u een fijne zondag.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een botsing tussen een motorscooter en een fatbike op plein 4045 in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde rond middernacht nadat honderden mensen de WK-overwinning van Marokko op Canada hadden gevierd. Volgens ooggetuigen reden beide voertuigen over de busbaan. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeval. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 personen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. En voor Paraguay zit het WK voetbal erop. Frankrijk versloeg Paraguay met 1-0 en bereikt de kwartfinales van het WK. Kylian Mbappé maakte het winnende doelpunt uit een strafschop die was veroorzaakt door een overtreding van Diego Gomez. Frankrijk treft donderdag Marokko in Boston. Dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig. Op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis u dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Dit is RTV NOF.
9: Mijn no, Capriccio.

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velden.

De Avro Tros is in Nederland de omroep die heel veel energie steekt in jong talent op klassiek gebied. Zo stellen ze een aantal keren per jaar jonge muzici in de gelegenheid om een cd-opname te maken om zo een begin te bevorderen van hun muzikale carrière. Heel recent gebeurde dat met de violiste Havig Elders en de pianist Valère Burnon. Op de cd staat onder andere dit heerlijke Meditation van Piotr Ilyich Tchaikovsky.

Ik hoorde laatst dat steeds meer vakantiegangers vanwege de hitte niet meer naar het zuiden trekken, maar hun verkoeling zoeken in de Scandinavische landen. En als je dan naar Noorwegen gaat, dan word je wellicht geconfronteerd met de muziek van de nationale componist daar, Edvard Grieg. En wellicht kom je een van zijn symfonische dansen tegen.

Tot de bekende pianowerken van Claude Debussy behoort ongetwijfeld zijn vierdelige suite Bergamasque. Met name het derde deel, Clair de Lune, is heel afzonderlijk ook te spelen en ook zeer bekend. Hij probeert daarin het bijzondere maanlicht in klanken te vangen. Ik laat u dat horen en als toegift ook nog het vierde deel, de Passepied, suite Bergamasque.

Fagot is ongetwijfeld het grootste houten blaasinstrument. De bijzondere vorm valt altijd meteen op. Je hebt een grote pijp met halverwege dan het mondstuk, waardoor die hele speciale klank moet worden geproduceerd. In elk modern symfonieorkest vind je ze terug, maar als solo-instrument zijn ze veel minder bekend. Maar Mozart zou Mozart niet zijn als hij ook voor dit instrument niet een prachtig solo-concert heeft gecomponeerd, bestaande uit de drie klassieke delen, snel, langzaam en een kort, snel, laatste deel. U kreeg het helemaal vanmorgen van mij cadeau, met op de fagot Ronald Carton.

Je bent een fan van haar of je hebt een hekel aan haar? Ik heb het over de Italiaanse mezzosopraan Cecilia Bartoli. Zij heeft zich haar leven lang gestort op repertoire van bekende en minder bekende Italiaanse componisten uit de 17e en de 18e eeuw. En ze heeft die stukken uitgezocht waarbij ze haar virtuose stemgeluid zo goed mogelijk kon laten horen. Dat is ook het geval met de aria die ik heb uitgezocht, namelijk van de componist Nicola Porpora, het stuk Usignolo Sventurato. En dat betekent de ongelukkige nachtegaal. En het zal u niet verbazen dat Cecilia haar uiterste best doet om die nachtegaal ook te imiteren. Cecilia Bartoli.

U heeft geluisterd naar Capriccio, een reis door de schatten van de muziek. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velde.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
1: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Nou, bentjes, dik hier wat doe je?
9: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
8: Schitterend.
10: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk. Ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw maaltijdsdromen.
11: Bakken? Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Orientales is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. 2 inzittenden van een auto zijn vanochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Bij steekincidenten in Leenden en Assen zijn 3 mensen gewond geraakt. In Assen raakten 2 personen gewond, van wie 1 ernstig. De politie hield daar een verdachte aan. In Leenden raakte 1 persoon gewond. Beide incidenten worden nog onderzocht. Dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen. Maar de zon kan ook nog af en toe tevoorschijn komen. De wind komt uit west tot noordwestelijke richting en is zwak tot matig. Op de Wadden vrij krachtig. Het wordt vanmiddag tussen 19 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
18: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
19: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
21: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
0: Herbergvoestrum.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

Dag luisteraars, wat fijn dat u weer heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek im Herzen, wat ook de titel is van onze openingstune, een polka van Ernst Mosch. De komende twee uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Merische en Böhmische polka's en walsen. En we beginnen met een hele bekende. Ladislav Kubeš componeerde deze polka die we gaan beluisteren in de vertolking van zijn Zuid-Böhmische blaaskapel Veselka. Het is de Borkowitska polka.

En als ik u bij de wals Mooi Tjeska Vlast alleen maar vertel over dat we bij de Oldehovenkapel deze wals altijd ter afsluiting van onze concerten speelden. En dat het publiek daarbij zonder te overdrijven hoor, altijd spontaan ging staan om vooral het refrein uit volle borst met elkaar mee te zingen. Nou dan nog doe ik deze meeslepende wals echt tekort. Mooi Tjeska Vlast vertelt niet alleen over al het moois in Tsjechië, je voelt het ook meteen. En dat was nu precies de bedoeling van componist Ladislav Kubeš. Op het Kubeš Festival wordt Mooi Tjeska Vlast stevast aan het slot van de tweede festivaldag gespeeld door alle kapellen samen. Kippenvel. Mooie Tjeska Vlast.

Ja, toch heerlijk om mooie herinneringen op te halen op de klanken van mooie Tjeska Vlast. Die samen ook met de Borkowitska, als ik me niet vergis en als ik het me ook nog goed herinner, altijd ter afsluiting van het Kubus Festival in Sjoboslav werd gespeeld. Vergeet me niet is de vertaling van de titel van de volgende wals van de Moravische Blaaskapel Zahorjenka. Nee, Zapominaj, zo is de titel. En zoals we uit de lieflijke klanken kunnen opmaken, gaat het hier niet om het blauw-paarsige bloemetje, vergeet me nietje, maar in de wals draait het wel allemaal om de wens om elkaar in gedachten vast te houden. Nezapominaj.

Ja, sommige composities beginnen zo mooi dat de krisi oer de krauwe giet. Ja, dat is Fries, hè. Oftewel, de rillingen meteen over je rug lopen. Die uitwerking heeft met name de inleiding van de polka van Freund zur Freund op mij. Trouwens, de hele polka is prachtig, hoor, zoals we die gaan beluisteren. Van blaaskapel Kleiner Odenwald Allemühl van Freund zur Freund.

Von Freund zu Freund. Ja, zing met ons mee. Zo luidt de uitnodigende vertaling van de titel van de polka Spiewetje Sisnami. Niet alleen deze titel nodigt uit, maar dit hele radioprogramma Blaasmuziek in Herzen nodigt u uit om 2 uurtjes heerlijk van folklore blaasmuziek te genieten. Nou, van de Zuid-Beumische Blaaskapel Verzelka is de vertolking van Spiewetje Sisnami.

Nou, even een heel ander onderwerp hoor. Maar zou ik nog wel een moderne huisvrouw zijn als ik beken dat ik in de bijkeuken nog wel een mattenklopper heb hangen? Ja, en hem ook nog wel eens gebruik ook nog. Nou, we pakken de mattenklopper en kloppen de kleedjes uit. Dat lijkt me veel beter. Op het ritme van de polka, de teppiekklopfer.

Nou, dit was een mooie ouderwetse teppichklopfer. De muzikanten van de Dunajská kapela komen uit Slowakije, om precies te zijn uit het gebied Dunajská Streda, ten zuiden van de hoofdstad Bratislava ligt dat, in het uiterste zuidwesten tegen de grens met Oostenrijk. Het ligt aan de oever van de veelbezongen rivier de Donau. Een mooi solowerk. Het is een polka voor flugelhorn en tenorhorn door de Dunajská kapela, getiteld Duet.

Zeven muzikanten uit zeven verschillende kleine dorpen in het Oostenrijkse Zuid-Burgenland hebben zich geformeerd tot blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek. Componist van de wals die we gaan beluisteren is Frans Meyerhover. En zelf speelt hij flugelhorn en heeft rondom zijn geboorteplaats Sint-Katrijn am Hauenstein in Oostenrijk vele hoge eretitels behaald. En niet alleen op muziekgebied, maar ook op het sociale vlak, zoals de brandweer en het Rode Kruis. En hij is ook nog burgemeester geweest. Van zijn hand en gespeeld door blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek, de wals Leise erzählt der Wind.

Ja, als twee echte kameraden een polka spelen, dan klinkt het zoals de componist Miloslav Prochaska bedoelde. In de klarinetsolo, dit keer vertolkt door de klarinetten van Blaaskapel Veselka, Dwa Kameradi.

Mooi dwa, kameradi. De trompetist Guido Hen richtte in 1995 zijn eigen blaasorkest op. En in het najaar van 1997 presenteerde het bekende Duitse tv-programma Schlagerparade der Volksmuziek dit blaasorkest voor een miljoenenpubliek. En zo won Guido Hen und seine goldene blaasmuziek de harten van vele volksmuziekliefhebbers. Aanvankelijk heette het orkest Guido Hen und seine Böhmerländer blaasmuziek. Toen 5 jaar na de oprichting de gouden klanken van dit blaasorkest zo beroemd werden, veranderde dat dus in Guido Hen und seine goldene blaasmuziek. Het was als een droom in de polka Blaasmuziek ist wie ein Traum.

Van hetzelfde blaasorkest Guido Henon zijn koldende blaasmuziek gaan we luisteren naar een bijzondere mars. Een mars waarin naast de zang juist voor de slagwerker een prominente rol is weggelegd. Leuk om te vermelden is dat de jonge slagwerker Peter Essen de zoon is van de zanger die we zojuist gehoord hebben in Blaasmuziek is wie een traum, Peter Esser senior. We gaan luisteren naar de Böhmischer Schlagzeug.

En natuurlijk kan een mooi liefdeslied van Ernst Morsehoend zijn, hoor ik nou, ik len de muzikanten niet ontbreken, hè, in Blaasmuziek in Herzen. Wanneer hebben wij samen een rendezvous? Zo vraagt Ernst zich af in het polkalied Wunderbar bist du. MUZIEK.

0: En het was niet te horen, hè, dat dit van een oude LP is opgenomen. En wel van de LP Wendetagerwacht uit 1970.
1: Zo.
0: Ondertussen 15 jaar geleden, hè?
1: Nou,

We vervolgen met vrolijke klanken over rode en witte wijn. Hè? Vinesco Rouge en Vinesco Bile. En de blijmoedige sfeer die daar vaak bij gepaard gaat. De muzikanten van Blaaskapel Dolinetska zorgen voor een plezierige vertolking van de polka Vino Radi Moje.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een sto, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
4: Oh?
3: Ja, van gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier week installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
12: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
14: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
15: Ja, echt maatwerk.
16: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
17: SGmaatwerk.nl.
18: Nou, bentjes, dik hier wat door je.
19: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
18: Schitterend.
20: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
18: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
17: SGmaatwerk.nl, uit Westergeest.
16: Keukens en kasten op maat.
21: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
22: En van speelgoed tot feestartikelen.
21: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
22: Max Voordeel in Den Bosch.
23: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
24: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
21: Alles voor in en bij het zwembad.
22: Max Voordeel in Den Bosch.
25: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
22: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
26: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
27: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
26: Baarsmazitcomfort.nl.
28: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
29: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
30: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Tienduizenden mensen hebben in de Albanese hoofdstad Tirana voor de 35e avond op rij geprotesteerd tegen de regering van premier Rama, corruptie en de bouw van een groot Trump-resort in een natuurgebied. Bij ongeregeldheden bij een politiebureau en het parlement zette de politie een waterkanon in en werden meerdere mensen aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Oriental is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. De viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is afgesloten met een toespraak van president Donald Trump en een grote vuurwerkshow in Washington. De speech begon later door zware onweersbuien. Trump sprak over militaire successen, bedankte veteranen en waarschuwde opnieuw voor het communisme. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Herbert.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
5: Herbergvoestrum.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.

0: Ja, zo aan het einde van onze Blaasmuziek in Herzen uitzending is het altijd een beetje zoeken naar wat is nu precies tijdstip om afscheid te gaan nemen. Wij denken dat dat nu is. Dus wij hopen dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. En volgende week maar weer, zullen we maar zeggen, hè?
1: Nou, schlijder nou!

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
6: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
12: Mij Doeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
13: Nou, bentjes, dik hier wat doe je?
14: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
13: Schitterend.
15: Boetengewoon Ludema. Uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk. Ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
13: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty-dreamen.
16: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
18: Pakken. Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
18: Baasmazitcomfort.nl.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
22: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de vier anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Uber zet een groot deel van de geplande uitbreiding van maaltijdbezorging in Europa voorlopig stop. Volgens de Financial Times wil het bedrijf later dit jaar niet meer uitbreiden naar 5 van de 7 beoogde landen. Mogelijk hangt dat samen met het plan om concurrent Delivery Hero over te nemen, waarvoor een Europees mededingingsonderzoek wordt verwacht. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. In het zuiden van Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. In het departement Pyrénées-Orientales is sinds gisteravond al ruim 930 hectare afgebrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Door temperaturen tot 40 graden geldt in 7 departementen in Frankrijk code oranje. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
26: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
27: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
26: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
24: Wij hebben haal- en brengservice.
28: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
29: Zo, dat ziet er gaaf uit.
28: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
30: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
28: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
31: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
22: Dit is RTV NOF.
32: My No Gospel Time.

0: dat wie de Exodus Road Band, maar je het noemt Blowing in the Wind. En dat in Gospel Time. Fijn dat je er van een beetje ek weer bij bent op deze 9-5 juli. Doe juist naar je Gospel Time programma Borden voor Gospelmuziek. Actuele informatie en een bemoedigend boodschap. En mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben er alle snijntemeetjes van 2 tot 5 uren live vanuit de studio hier in de Westerrein op RTV NOF. Ja, en van de meesten hebben we een heel soort op het programma. Onder andere, als je wat er in de agenda zit. Nijzorus vervalt broers en zussen een bemoediging. En weer een verhaal uit de binnentijd van Speutjen. Wat ik voor, ja, als het een beetje grutter bist, als een BNV, wel heel mooi. Tenminste, ik vind de verhaaltjes heel interessant. En ik ging ook weer verder, maar de reis niet. Het volk maakt het uit bevrijding van de hand van Farao, onder leiding van Mozes, eigenlijk onder leiding van God. Daar, dat olie van een beetje in Gospel Time en natuurlijk ook een heel soort muziek. En ik ging jou maar verder. Ik had nog een kleerset van Martin Brand. Jezus Christus heerst.
1: Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Psalm 11. Een psalm van David voor de koordirigent. Ik zoek mijn bescherming bij de Heere. Waarom wordt dan tegen mij gezegd: je kunt beter een schuilplaats in de bergen zoeken? Kijk zelf maar, de goddelozen leggen hun boog al aan de schouder en spannen de pijlen om de rechtvaardige te treffen. Als zo de bodem onder iemands voeten wordt weggehaald, wat kan een rechtvaardige dan zelf nog doen? De Heere woont in zijn heilige tempel. De troon van de Heer is in de hemelen. Zijn ogen zien alles en beoordelen wat de mens doet. De Heere stelt de oprechte mensen op de proef, maar hij haat slechte en gewelddadige mensen. Boven het hoofd van slechte mensen trekken de wolken samen. Vuur en zwavel hagelen op hen neer en een schroeiend hete wind wordt hun deel. Want de Heer is rechtvaardig. Hij waardeert het oprechte handelen. Zij die hem volgen, doen zijn wil. En daarom zijn zij in staat hem recht in de ogen te kijken.

Dat weer Christian Verwoerd met het nummer Als de Berg Sion. En nou van het nummer van de psalmen voor nu. De Heer is mijn hoeder. Psalm 23 in het Fries gezongen.

dat we hier Psalm 23 en dan in het Fries. De Heer is mijn hoeder. En dan ging ik nou verder met het verhaal over het volk. Het boek De Heilige Historie vertelt voor het Friese volk. Het volk wie uitging uit Egypte eigenlijk op fysiek ek van het, de Egypters naar een hele zware plaag. En het laatste wat we vorige week lezen hadden, wie is... Toen je op Mars gingen, ging de Heer zelfs voor haar uit, die als een hoede voor de skiep. Je kon hem net zien, want je menske eigen kunnen zijn glans verneren, maar je zegen de witte wolk die er als een vierde mond om zijn heerlijkheid heen slijn hier. En als het juiste waard, jongens, dan wie het of een vuur binnen in die wolken omgloeide en dan waard het kan blucht, dat je haar in de nacht redden kon. En wielst het blierde volk de eerste dijs marcheerde in een eindeloos leger van manje, vrouwje en ben, van keppelskij en skiep en geiten. Een vrij volk, na al die jaren van bittere slaventjenst, brachten de Egypters de deerden uit het graf die de Heere slijn hier, de nachts van de utocht. Doet het volk haast bij de grens van Egypte weer, kwam de Heere Mozes te varen en hield hem waarom te gaan en een legerkamp op te slaan tussen Migdol en de zee, op een plak dat de Rijdzee op het smelst weer. Nou je net de grens hoe gaan, spreek de Heere, maar waarom te zagen? Egypte in, zal de farao denken dat het volk verdwaald is en ik zal zien het verhutje dat er haar efternij zet en ik zal mezelf verheerlijken onder farao en ons in hele legermacht en Egypte zullen wijs worden dat ik de Heere ben. Het wie vol hut op het eerste jaren dat bevel van de Heere, maar Mozes leidde net zin in. De wie safvolle bad zond er een goed Ierlien God met hier bij het laagje in de Twaardenbosk, doe hier van alles betocht om voor het woord van de Heere wij te winnen. Maar nou, na de 10 plagen over Egypte, leeuwde er vast dat alles goed komen zou. Zelfs al later God haar op een vreemde wegen en al roen hield dit machtig volk vast voor de Rijdzee. Hij weer net meer de jonge, drieste prins, die meende dat er alles koe en die het eigen kracht zijn volk verlossen woe. Hij wist nou dat alleen de Heere het dwaan koe. En al hoe vreemder het voelde, dat jij nou weer om moest en hoe zwaar het hem voelde, om het zin het volk te zissen, hij koe nou alles oer Jan en oeral woer geen dat de wolkolom haar bracht. Alleen het volk, de Heer wil nooit mij, hoe dit het nemen zoenen, al een paar dagen winnen zo nou op Mars en nou hier alles om een nacht wijst en moesten ze weer om. Het weer vol een zwier stik voor een volk, dat zo lang al in slavernij wijst hier. En dat ze naar de vrijheid uitzeg. Er waren ook nog vreemden mij uit Egypte tijn, stammen die net bij Israël jeden, maar die lik als Israël verdrukt wienen en nou de koners waarnamen om vrij te komen. Dat vreemde volk koer de Heer net zo goed, en als die nou dus in opstand kwamen, en als dan zijn eigen volk ook in het verzet kwam, maar dat koer namens net. Een volk dat zo wonderlijk verlost wie. Een volk dat de macht van God van zat dichtbij schoen hier. Zo'n volk koer net zien hem opsteen. Zo blieert hier in de zwijst en zo dankbaar. Die nachts van Peerske. Zoks dat vergeet samen net weer. Dat bleef je hem bij. Tieden en tieden lang. Ja, wist hem wel dat de Heere het haar goed meende. En achter hem oon. Zoen ze moedig op Mars gaan, het loon van Egypte weer in.

En Willens zie de vader op zijn troon, wrakjend en stoens, en tocht toen dat volk dat er nog kwiet wie en dat er zo min missen koe. Het mooide hem dat er ze geen letten hier en het hier net hoogt. Vanzelf zijn zoon weer er net meer. En dat wie een zweer verlies. Maar als het om de gruttens en om de glorie van Egypte ging, wat wie dan het offer van één enkele zoon? Een zoon die kon men ek in de oorlog verliezen. En oorlogen gingen ek net om oor. Ging het er ek net om oor? Nee, hij is sterker wezen moet en nou weer de namen van Egypte ten spotslag worden bij de volken. Dat door het berucht kwam dat het slavenvolk verdwaald weer en stomberoen voor de Rijdzee, wist de dalen dadelijks wat er te dwaas stier. Hij zou ze achterna, mij alle mannen macht, en schrikkelijk zou een wraak nemen over alles dat die God hem oondien hier. En nog diezelfde dijs sloegen ze de hinders in en rieden zij zonder dwijnen het eerst niet, de kant op naar de zee. Zelfs gingen mij in zijn keningswijn. Hij twijfelde er net om dat er dat volk weer ombrengen zou. Ja, hier een machtige God, maar die koer dags alles ek net. Oors zou haar wisseloede grenzen leid haar en wienen ze net verdwaald. En heel die lange, wilde rit op een schokkende wijn tocht er ons in wraak en moet er alles kanden uitwisken zoe in bloed. Het volk van Israël wie legeren bij de zee, doe ja in de vierte het balderje van de wijnjetten. Eerst kon je het haast net jouwen dat de Egyptenaars erom kwamen. Ja, hier haast zo veilig viel achter Gods wolkolom. Maar doet Mozes haar moed inspreken woe en zijn dat de Heer zelfs de farao mij zijn leger die in hen lokken hier, doe waren ze leuk en opstandig. Het joeg neer dat Mozes al zei dat God haar helpen zou en dat dit de laatste keer weer dat de Egyptenaars haar bedriegen zouden. Ja, wie het te bang om naar zijn woorden te harken. Nou, hier alles om en nog om zo benocht wist, al die mooie verhalen over een loon dat van Moken en Hunnig oeroen, alle plagen over Egypte, de nacht van Peerske, deze bloedige, zwere mars. Nou, zoenen strak de wijn van farao rierde terug het kamp. En alles dat net uit de forten komen koer zou gauw, zou verpletteren worden. En waar het al ontkomen, de koer, die moest van toorste van een sterren in deze kelen steppen. In haar grutte neet vergeten ze al heel dat de Heer haar helpen zou, dat er het mij een eed beloofd hier, en dat geen ding bij hem onmogelijk wier. Ja, toch net in is onne, maar leeuw gingen ze naar Mozes sta, en mijn bittere spot zijn ze, wie het er misschien geen graven genoeg in Egypte, dat je hem us daar waar je helle hebben om u sterren te litten in deze wildernis? Waarom hebben jou us dat oordien en leert us uit Egypte? Hier is de blauwe litten. Wij wonen de varen over het zee, dan hier is dit altijd besparen bleun. Het valt net ta, jens vrouw en ben sterren te zien, troch het zwet. Mozes wat keldoeter had dwaas en opstandig praatjede. Hoe wie het mogelijk dat jij zo bitter wezen konen, zo ontankbaar naar alles dat God voor haar dien hier? Wie dit nooit volk dat God de Heer uitkaat hier en dat ons in hoorn terug de woestijn gaan zoe? Waarom moest dit volk hem altijd afvallen, verdrietig hier, doet jij hem verret naar een vijand en nou weer, nooit jij opstien het zijn God? En het slimste weer dat het net de vreemde wienen, die hem dit oondienen, maar het eigen volk. En tegen ernstig waarschuwde haar. Je mogen net bang te wijzen, hard hoek, want de Egyptenaars die je in bloed zien hebben, zullen je hem net weer zien in de eeuwigheid. Maar jij woonde net harkje, zelfs net naar Mozes. Wat jouw woorden, stoemen ze, tussen de vijand en de zee, liet Mozes u maar helpen, liet hem een wonder dwaan, lik als in Egypte. En ons is het beter dat we eens oerjouwen. Doe, wist zelfs Mozes net hoe het verder moest. En hij klaagde zijn neet oorne heren. Maar die antwoordde, wat erop stoet aan mij? Sist je in Israëls ben dat jou op Mars ginnen? En doe,
stekt die hoorn uit oer de zee en spjalt haar, dat je midden troch de zee oer het droege ginnen. En ik zal me verheerlijken onder Farao en ons zijn legermacht, ons zijn ruiters en ons zijn wijnen, en de Egyptenaren zullen gewaar worden dat ik de Heere ben. Het lieke een vreemd bevel dat de Heere joeg. Hoe zoenen ze opmarcheren als vlak voor hadden wij deerroen bij de zee? Maar Mozes vreeg net meer. Hij wist dat God het goed met zijn volk meisje zoe. En dadelijk stuurde de boten terug het kamp met het marsbevel. In alle haast breken ze op en achter Mozes stijgen ze op. Het kwarte eind wij naar de zee. Al dichterbij kwam het loert van de farao zien wijn. En de achtersten zagen het flikkeren van de wapens in het rare licht van de ondergaande zinnen. Doe ging de zinnen onder in het waard zuster. Maar de wolkolom, die de hele dag voor haar uitging weer, drouw nou achter haar, tussen het leger van Israël en de Egypteners. De kant die naar Israël keert weer, licht, en de orenkant donker. Zo kwam het dat de Israëlieten de hele nacht teruggingen konen en dat de Egypteners net zien konen en wachten moesten op het licht. Doet het volk van de Heere dicht bij de zee kon weer, leert Mozes haar stilhouden. Donker spiegelt het wetter bij het vreemde en rozig licht en bevend harken de vorsten uit zwieren roezen. Dit weer dus de eind van alles. Hier houden alle wegen op en hier moesten ze wachten op een farao en zijn wijnen. En door in Ieren waren ze stil van ontzag, want Mozes, de godsman, roe nog verder, recht op het donkere wetterta. Dwarste dan alles, die wondere profeet, zog, daar heeft het de hoorn omheeg en zwaaide de staf oer de zee, liet zuwe zien voortnroerde. En mij, dat het de hoorn weer zakje liet, begon het voel te waaien. Een storm uit het eerste wei sloeg deel op de zee. En je zagen hoe het aan de ene kant het wetter als een morgen sneeuw bleef. En hoe het aan de andere kant wei waard. Je stierde een roerlees en zagen mijn grote roene eigen. De storm vergeten ze, die squadde aan haar mantels en in haar eigen biert. Je zag alleen nog maar meer het paad, dwars troch de zee, en Mozes die dwonk, en heeg en rjocht de zee in roem. En Samarineren voor alle twijfel bij Hawaii, alle bangers en opstandigens, en moedig gingen ze achter Mozes aan het paad langs naar de diepte. Hoe zoenen ze ik nog bang wezen, maar achter haar de lichte wolkolom, en voor haar die wondere gids, hoe zoenen ze bang wezen tussen God en Mozes in? Heel de lange nacht dorre die vreemde mars en oeren na oeren trekken ze terug de zee. De tozenen van Israël, stam bij stam, geslacht bij geslacht, familie bij familie. Sterke kerels en jonge benen, memmen met bensjes in de mantel teert, liek in de vlerende storm op en efteron de hoeders mij vee. Er weer net één die het efter bleef, net één meer die bang weer. De wiene gans die haar schammen hoe die bittere woorden van oerdijs. En hoe aan beide kanten van het brede paard stier een donkere, glinsterende morre van wetter. Als nou de voelen stwarm wie een voel, dan zoenen de wilde wagen oer haar heen slaan en zoenen ze verdrinken. Maar ja wisten dat de stwarm wie een waaien zoe in het wetter steen, zolang de godsman Mozes net zwaaide met zijn staf. En in een schemermorgen, heeg op zijn koningswijn, stierde farao aan de kant van de zee. Strak zagen hij de donker paad en naar die morren van wetter. En dan gingen zijn eigen weer naar de vierte, naar dat vreemde licht van die vreemde god. Hoe moest dit nou? Jip in zijn hart zei een stem, geen waarom, doe hast de slag verleen en geen koning kan het winnen van een god. Maar doe lagen zijn griem op, wild en hartstochtelijk. Hij haatte dat volk van slaven, die Mozes met zijn staf. En het meest nog haatte die God,
die hem oermaals geweest hier. Hij beert op het tosken en smeert de grutselijke hollen in haar nekken. Dat volk van Hebreeën geen koe, de konen zijn hinders en wijnen ook geen trog. Kwad robber een bevel en, boppen het goelen van een wien en van wijn te wijn, robben de soldaten het trog. Doe zetten de sterke hinders daar en regen na regen rierden ze in de zee. Het wienen de beste soldaten die de farao hier, deze ruiters op zijn wijn. En ja, wie in de wente gingen, dat de koning haar stuurde. Maar nog nooit tevoren hingen zo'n onval rieren dwars terug de zee, tussen twee moorden van wetten. Zwier ploegen de ijzeren cellen terug het dampersoon, en maar stadig kwamen ze vooruit. Lood rapen de vrouwen en onbarmhartig kletsten de zwippen. En doe. In ene weer de varhaar een hege volkolom, een volle jacht schiende haar in de eigen. En ja wisten dat dit de eind weer. Die God van Hebreeën zag haar in griem oon. En je meisje kin lipje die de goden zoen had. Te bek, roepen de officieren. De God van Israël striet je nu. Waarom? Wild squatten de voorlui de hinders om. Tjellen rekken los. De puntige assen heken in de spijken. Het waard een wilde paniek der midden in de zee. In de vierte, aan de eerstelijke kant, stier Mozes, de godsman, en zwaaide de staf. De wind voel lieke het als er komen weer. Het waard stil. Doe boegden de wettenmorren terug, en oer, wijnen en hinders en meisjes sloegen de wagen henne. De vuurgloed van de Heere, de God van Israël, wie het laatste dat jij zagen. De farao beskam en verslijn, reed weerom naar de koningsstad. Die God je dus dags nog woen. Nou dit te let weer, woer het wijze, de grutske koning. Zijn wijn wisten er, zijn hinders, zijn ruiters, en het volk van de Hebreeën weer vrij. Nou konden ze dan feest vieren in de wildernis. Hij hoopte dat ze nooit, nooit weer zeg. Maar 600 wijnen, winnen ze u erin, tot de slag. Maar zijn gevolg alleen zou er weer thuiskomen, in de koningsstad. En de schande. Maar sterker dan de spiet, om zijn verlennen soldaten, om zijn hinders en ijzerwijn, wie zijn haat zijn Israëls God. Let er op een moment, door de wagen, de derde soldaten smierten op het platte stroon, zongen de Israëlieten haar blierdens uit in een lofzang aan de Heere. En als Mozes en een koor van mannen zongen hierna, dan voelen Mirjam en een koor van vammen in, maar het blijft refijn. Zong de Heere, want hij is heeg verheven. Het hinder in zijn ruiter had er worpen in de zee. Mont Saphir.

Ja, dat is weer een Nederlandse band. Half a Mile, mag je het noemen? Delivered from the Hands of Farao. En de wervelband zongen nou niet de macht van wapenen.

Ja, dat je de ronduit prijs bent, maar ik noem er alleen door u. Daarvoor koos jij naar de wervel bent. Maar zij zongen dat noemen niet de macht van wapenen. Ja, Gospeltime, het eerste uur zit er al bijna weer op. Met razen even uit mij voor reclame en journaal. Maar daarna ben ik er nog weer mijn hele oren vol muziek. En nog vol meer, ja, weer een verhaal. Oer uit de bennetiet van Spurgeon en een heel soort muziek. Hast u iets voor dit programma? Kies daar altijd een mailtje sturen naar gospeltime@rtvnof.nl. En als zij is van, hey, het is een noem, ik kan noemen dat we ook graag wel eens een keer jaren. Kies daar gewoon een berichtje sturen en ja, dan kunnen we dat eens een keer draaien hier in het programma. Ik sluit dit oude oude, maar het noemer I Am Free en dat we het zong door Elisa Krijgsman. Nou, ik hoop dat ze er aan na je reclamejournaal ik weer bij bist. Graag ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.

0: fucking hot in here.
1: Wat is dat, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
5: Herbergvoestrum.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
8: MincoBouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
15: Een telefoon met knulsnoer. Ja, die gaan werken.
14: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
16: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
17: En van speelgoed tot feestartikelen.
16: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
17: Max Voordeel in Den Bosch.
18: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
19: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
18: Schitterend!
20: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
18: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdromen.
16: Alles voor in en bij het zwembad.
17: Max Voordeel in de Wald.
21: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
22: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
23: De pannenkoektrein!
24: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
23: Interesse? depannenkoektrein.nl.
25: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
26: Dromeesje mij in beheining.
27: Maar gewoon CA Plus een certificering.
25: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
28: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
29: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
28: baarsmazitcomfort.nl.
30: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
31: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
32: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. De 3-jarige Britse jongen die vorige maand werd aangevallen in een krokodillenverblijf heeft inmiddels 5 operaties ondergaan en moet er nog minstens 2 krijgen, meldt zijn familie. Daarna volgt een langdurig revalidatietraject. Met een inzamelingsactie is al meer dan €60.000 opgehaald voor het herstel en de revalidatie van de jongen. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Bij een schietincident in Coney Island in New York City zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, onder wie 4 kinderen. Ook een 21-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt. Het incident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag en het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
9: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
10: Wij onderhouden
11: en verkopen
10: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
9: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
15: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
33: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
15: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
33: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
34: WOQS.nl.
9: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
35: in Ford en Opel.
36: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
34: WOQS.nl.
37: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
31: Dit is RTV NOF.
38: My No Gospel Time.

Ja, dat is weer Matt Redman, maar ik noem hem Light of the World. Goeie met je, als je nou erbij bent. Welkom, fijn. Dan strek weer yes naar Gospel Time. En dat is een programma boven voor gospelmuziek. Actuele informatie en een bemoedigende boodschap. En mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben er alle snijden metjes van 12 tot 5 uur de metjes. Live vanuit de studio hier in de Westerijn op RTV NOS. Ja, wat ken ik dit oren dan? Nou, ik ga weer het boekje Mijn Naam met al je verhalen verteld worden uit het leven van Spurgeon. En daar ga ik weer een verhaaltje oer uitzocht. Uit zien Benetit wat er al je belibben. En Hans Nick weer een psalm. En natuurlijk ook een heel soort muziek. En dan gaan we allemaal verder. Het volgende noemen we de kleerzet af. Dat is een van de cd van Johannes de Heer van Joke Buijs. Maya Band. Ik ga kozen voor het nummer Veilig in Jezus Armen. En het is een live opname. My Brass Band Together We're One.

Psalm 29 door David. Geef de Heere eer, bewoners van de hemelen. Bewijs hem eer en prijs zijn grootheid en zijn kracht. Prijs zijn naam en buig u voor hem neer. Trek uw mooiste feestkleding aan. De stem van de Heere klinkt over de zee. De almachtige God laat de donder weer galmen. De Heere beheerst de geweldige wateren. De stem van de Heere is krachtig. De stem van de Heere is glorieus. De stem van de Heere laat de cederbomen breken. Zelfs de ceders van de Libanon. De bomen van de Libanon springen op als kalveren en de bomen van de Hermon als woudossen. De stem van de Heere splijt de vlammen. De stem van de Heere laat de woestijnen sidderen. De woestijn van Kades beeft onder zijn stem. De stem van de Heere doet de hertenjongen geboren worden. De stem van de Heere laat het schors van de bomen vallen. Maar in zijn paleis brengt ieder hem eer. De Heere was verheven boven de zondvloed. De Heere is de machtige koning tot in eeuwigheid. De Heere zal zijn volk kracht geven en zegenen door het vrede te geven.

Dat via de Exodus Roadband seizoenen Psalm 29 die het eerst wat voorlezen. En dan kist nog Jerenij Gospelkoor, Our Choice, kom uit Lauwe Zoog. Ze zongen toen maar, Heer, machtig God, ik loof u.

dat weer gospelkoor, Our Choice, het Lauwers Oog. Ik ga van een beetje ik weer een boekje mijn naam. Het is kreuntroch dominee Tony Hutter, die het ik al heel jong ter bekering kwam. En die had al jaar dingen die gebeurd binnen uit het leven van Spurgeon opskreun, al jaar dingen uit de benentijd van Spurgeon. En dan hak van een beetje weer een verhaaltje van mijn naam. En er staat van een beetje boven hoe de jonge Spurgeon geld verdienen. En dan staat er ook een psalm nog, 119 vers 11. Dat lees ik even uit de Friese vertaling voor. Dan begin ik bij vers 10. Nee, ik begin bij vers 9. Waar mij een jongen zijn paard zuiver houden, terug hem te houden om jouw wet. Ik zie je jou, maar mijn hele hart, liet me net van jouw geboden afdwalen. En dan vers 11. Jouw belofte bewaar ik diep in mijn hart, om net tegen jou te zondigen. Priezige bist o Heere, leer mij jou rechtvaardige wetten. Maar dan gaat het om vers 11. Jouw belofte bewaar ik diep in mijn hart, om net tegen jou te zondigen. Op een dag leek het de beppe van Spurgeon een goed idee om hem wat versjes te leren. Ja, en hoe koe ze dat nou het beste doen? Ze betocht het volgende. Ze zoe Spurgeon een shilling, dat is een Engelse munt. Een shilling die zoe ze hem Jan voor elke zang dat de foutloos uit zien hollen jonge koe. Nou, direct begon Charles die versjes te leren. Maar hij kende ze zo goed dat Beppetje hem zei: Charlie, als je zo teruggeest, dan hoorde ik geen cent meer oer en dan ging ik aan het nog failliet. Van nou, jou ik daar een penny voor elk gezang dat je uit de hallen kiest. Is dat goed? Ja, een penny, dat weer minder werd dan een shilling. Maar ik, voor dat bedrag, leerde Charles een hele prutte gezangen van Isaac Watts uit zien hallen. En wist u trouwens wel hoeveel gezangen had Isaac Watts skreun had? Nou, dat binnen er wel 600. Maar in één stopte Spurgeon mij leren. En door raad nooit weer om. Stemboen, dat wie een landelijk plakje, geen grote ster, dicht bij de pastorie, met paak en bebbe wennen, stie een borkerij. Ja, misschien best toe, ik was op een borkerij geweest. Zuste misschien skiep, koeien, varkens. Maar op de borkerij in de buurt van de pastorie ronden echt nog orenbisten. Bisten die net ien op zijn erf hebben wol. Ratten. Die ratten brachten vaak ek een bezoek aan de pastorie. Soms kwamen ze zelfs binnen. En paken weer er heel dan het blieert mij. Hij kreeg een idee. Hij beert Charles een shilling voor elke rat die te vangen koe. Charles tocht bij hemzelf. Ja, een shilling voor een rat, dat is meer dan een penny voor een gezang dat er uit de holle koe. En ik keer ik nog volle hudder. Dus houdt Charles op mij het leren van gezangen. En begon er in plak daarvan rotten te vangen. Hij vond de safvolle dat er al heel snel hele proteïels verdienen hier. Ja, als het wat ouder bist, is misschien een paar preken van Spurgeon lezen. En dan zist ik zien dat er heel vaak coupletten van gezangen aanhellet. En bijna altijd binnen dat gezangen die te leren doet er nog een jonkje weer. Heel, ja, een hele tijd letter in zijn leven zei je daarover. Over welk onderwerp het ek jet, ik weet midden in de preek altijd wel een gezang op te zissen dat er heel nauw bij past. De kisliederen binnen mijn bibelen, wils die oude rotten allang die binnen. En het geld voor die rotten wat er daarvoor gekregen had, is allang op. Als volwassenen is Spurgeon heel vaak ziek geweest. En juist in die periode voelde er ook een grote troost in de gezangen die er ooit leert hier. En misschien is het een idee dat dus ik meer gezangen uit in hallen leest. Of nog beter, beziek je eens een paar teksten uit de Bijbel te leren.
kist er nou al een heel soort aan hebben, maar ik let er in leven. En de dichter van de langste psalm uit de Bijbel zei het op deze manier. En dat is psalm 119 vers 11. Jouw beloften bewaar ik diep in mijn hart om net tegen jou te zondigen. Ontzaf hier deze week het verhaal uit de binnentijd van Speurtjen. Oor week haak weer een naaien in. Maar nou eerst weer muziek. Ik ga vernoemen klaarzet van de Left and Right Ministries. Be careful.

Ja, dat zijn de left and the right ministries, maar het noemer Be Careful. En Gospel Ben Shem zegt jongen nou het noemer Uw Woord.

Dat is weer een gospelbandje, maar het nummer Uw Woord. En dan ga ik nu een nummer klaarzetten van de cd Spirit of God van de gospelgroep De Godspel uit de Westerijn. En ik ga kozen voor het nummer Seed to Sow.

Ja, dat wie het noemen Sier Toussaint, zong toch gospelgroep De Godspel. Ze kwamen uit de Westerijn en dit is hun cd Spirit of God, werd het nummer opstiet. Dan had ik nou nummers klaarzet van de Casting Crowns, Nobody.

0: Jesus.
1: Nobody, song troch de Casting Crowns. Ja, en dat wie een noemer, ja, ik vind hem zelf ook heel mooi, maar hij wie troch in instuurt die dat graag eens een keer jaren wil in Gospel Time. En hij stuurt ook een noemer was graag een keer jaren worst. Dus denk, dat vind ik wel een heel mooi noemer. Of om wat voor reden dan ik stuur de roer een berichtje naar gospeltime@rtvnof.nl. Dan heb ik nog een noemer klaarzet van Veer, het noemer Vuur.

0: fjoer.
1: Ik ga fjoer en had voor fjoer. En dat was zo'n terug noveer. Ja, doe juist naar Gospel Time, een programma boren voor gospelmuziek, actuele informatie en een bemoedigende biatskip. Ja, en dit oer zit er al bijna weer op, maar straks ben ik er nog weer. Dan sjog ik even wat er hierna gaat en zit ik af naar zo rustig voor de broers en zussen en ik weer een liedje bemoediging mijn naam. En natuurlijk een heel soort muziek. We moeten even uit voor reclamejournaal, maar dank je dat nog heren. Ik sluit dit oeroude My Soon Return, maar het noemen Sta dan in de vrijheid. Zo zijn ze graag ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een stoojong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: pomp van warmtebrengers.
1: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
0: herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
9: Mij Doeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: Bakken? Zullen we even op een stoel?
16: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baasmazitcomfort.nl.
17: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Drie zoons van Ali Khamenei hebben in Teheran afscheid genomen van de overleden Ayatollah. Opvallende afwezige is opvolger Mojtaba Khamenei, die uit angst voor een Israëlische aanval niet aanwezig zou zijn. Tijdens de plechtigheden spraken Iraanse functionarissen met onder meer een Hamas-delegatie. Khamenei wordt volgens Iraanse staatsmedia donderdag begraven. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Van de 29 aanhoudingen in de Haagse Schilderswijk na ongeregeldheden rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat meldt de politie aan het ANP. Over de 4 anderen is nog niets duidelijk. Op meerdere plekken in het land liep feestviering uit op geweld en ingrijpen van de ME. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
21: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
22: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
23: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
22: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
23: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
24: WOQS.nl.
25: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen,
0: Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
3: Jan Cooks for You, met Janzelf.
24: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
4: tdnoord.nl
5: NOF-PC, NOF-PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland. NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
7: Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
8: en Opel.
9: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
7: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
10: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
11: Oeh.
10: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
11: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
10: Raadsma?
11: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
12: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
7: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
9: in Ford
8: en Opel.
13: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
14: Dit is RTV NOF.
15: My No Gospel Time.

Dat wie Jan Meinsma mij het noemer bij Jezus vindt de rest. En dat al ik hier in Gospeltime op RTV NOF. Een programma boord voor gospelmuziek, actuele informatie en een bemoedigende boodschap. En mijn naam is Tjerkie Broersma. Ik ben alle snijdermetjes van 2 tot 5 uur te live vanuit de studio hier in de Westerijn op RTV NOF. Ja, in dit oren schaffen we even wat er in de agenda zit. Ik heb Nijsoeris vervolgd, de broers en zussen. En ik heb van een beetje weer een gedicht van Sietse Werkman, mijn naam. En natuurlijk een soort muziek. En ik ging maar verder. Ik heb het noemen klaarzet van de band Tribute When Jesus Came Rolling In.

Ja, dat weer de band Tribute mij het noemen, When Jesus Came Rolling In. En van een cd van Soul Survivor heb ik nou het nummer gekozen, Om U Heen.

Ja, dat is weer het nummer om je heen. Het nummer van de cd Turn Your Ear van Soul Survivor. Ik ga van een beetje ook weer een gedicht, mijn naam. Uit de bundel over geloofsgenade, schoonheid en verwondering. En dat de bundel is ze bij Schreuntrog, Sietse Werkman. Van een beetje heb ik gekozen voor het gedicht Beeld. God stak zijn handen uit, vormde en kneedde. Legde na korte tijd de laatste vinger aan zijn kleimodel. Hij blies zijn geest, zijn adem in en zag voor het eerst zijn beeldenis tot leven komen. Hem en haar nu nog in hem verborgen. Het is zeer goed, zei hij, met ogen en een stem vol liefde en mededogen. Daarna bouwden en vormden zijn handen voor de tweede keer, maar nu uit hem, haar. Uit zijn been en vlees, zijn hart, zijn hele zijde. Hij plaatste haar in al haar schoonheid als een betoverende spiegel tegenover hem. Blijde herkenning van elkaar, blijde herkenning en erkenning van hun schepper. Toen nam God de rust, beschouwde en genoot van het kunstwerk van zijn handen en zei opnieuw, het is zeer goed. Ik ben... zei hij al in het begin, de God die mensen schiep en nu nog schept, een eenheid die geheel is naar mijn beeld.

had het weer Michael Larsen, maar het nummer You Are The Same. En dit nummer komt van zijn cd Show Me The Way. Ja, en ik is nu jaren naar het nummer 1 gebed. Het komt van een cd Dieper en de tekst is Kreuntrog, Martijn Buwalda.

Eén gebed, een noemer van de cd, dieper. Ja, dan is Snowteed van IJs, Oris vervolgde broers en zussen. En van een beetje voel ik weer een item op de site van Open Doors. En dat is op 29 juni plaatst. En dat keert door invallen en arrestaties bij huiskerken in Kirgizië. 5 christenen van de True and Free Reform Seventh Day Adventist Church in Kirgizië. Gizië zitten sinds 15 juni gevangen, meldt Forum 18. De politie vervolgt de zevendedags Adventisten wegens productie en distributie van extremistisch materiaal. De rechtbank in Bishkek heeft toestemming gegeven om hun voorarrest met 2 maanden te verlengen, terwijl het onderzoek nog loopt. Ook andere kerkleden worden onderzocht. Dit is een reële bedreiging voor nog minstens 20 anderen, vertelt een kerklid. Politieonderzoeker Adilet Asanbayev opende de strafzaak op 13 april. Op basis van informatie van de politiedienst tegen extremisme en illegale migratie keurde een rechter op 28 mei een huiszoeking bij de Adventisten toe, omdat ze in groepjes bij elkaar blijven komen en daarbij zich geheimzinnig en samensweerderig ophouden. Op zaterdag 6 juni deed de politie een inval bij tenminste 7 huizen van kerkleden in en rond Bishkek, waar op dat moment kleine groepen kerkleden zich hadden verzameld. Ja, en zaterdag is een heilige dag voor Adventisten. Agenten doorzochten de huizen en namen documenten en mobiele telefoons in beslag. Een aantal Adventisten werd meegenomen voor verhoor en later die dag weer vrijgelaten. Op 15 juni werden 5 eerder opgepakte Adventisten, 3 mannen en 2 vrouwen, weer meegenomen door de politie voor verder verhoor. Daarbij werd gekeken of ze in het bezit waren van publicaties die door de overheid als extremistisch worden beschouwd. Ze werden 48 uur vastgehouden en daarna vroeg onderzoeker Asanbayev toestemming aan de rechtbank om dit met 2 maanden te verlengen. Kort voor middernacht 17 juni beval een rechter van de districtsrechtbank in Bishkek dat de 5 leden van de inmiddels verboden True and Free Reform Seventh Day Adventist Church 2 maanden in voorarrest kunnen worden gehouden. De politie houdt Yevgeny Suravsky, Igor Koslov, Sergei Koslov, Olga Selova en Valeria Jansen vast in gevangenis nummer 21 van Bishkek. Voorafgaand aan de arrestaties op 19 maart 2025 verbood de Alamuddin districtsrechtbank van de regio Joy the True and Freedom Reformed Adventures als een extremistische religieuze organisatie. Het Hoge Rechtshof van Bishkek wees later het beroep van het kerkgenootschap tegen het verbod af. Indira Aslanova, expert van het Centrum voor Religiewetenschappen, een onafhankelijke organisatie in Bishkek, beschreef het beschuldigen van extremisme van het kerkgenootschap als absurd. Als 5 gearresteerde christenen worden veroordeeld, riskeert ieder een gevangenisstraf van 5 tot 7 jaar en mogelijk een verbod op specifieke activiteiten na de gevangenisstraf. De zaak lijkt betrekking te hebben op informatie en apps die de kerkleden op hun telefoons hadden. Het onderzoek beperkt zich volgens de onderzoeker niet tot de 5 mensen die nu vastzitten. De onderzoeker zal ook de activiteiten van andere kerkleden onder de loep nemen. Dit is een reële bedreiging voor nog minstens 20 anderen, vertelde een kerklid aan Forum 18. Er loopt op dit moment een zaak die de beslissing om het kerkgenootschap als illegaal en extremistisch bestempeld heeft ongedaan wil maken. Dit proces is nog niet afgerond, maar ondertussen vinden er dus wel invallen en arrestaties plaats. Een ander kerklid beschrijft de invallen, huiszoekingen en arrestaties als een nieuwe golf van vervolging. Een expert uit Bishkek die de zaak volgt, waarschuwt dat deze zaak een zorgwekkend precedent kan scheppen. Er is een risico
dat de gebruikte juridische kaders breder kunnen worden toegepast om de activiteiten van andere niet geregistreerde religieuze minderheden te beperken, hun leden te straffen onder het mom van bestrijding van extremisme. Kirgizië staat op plek nummer 40 van de ranglijst christenvervolging. Nou, ik zou zeggen, ja, wil bidden voor uw broers en zussen. Dichtbij om uw zinnen, maar ik via de fut. Gerald Troost en het Hester Batses jongenoodnummer tot aan die dag.

Hestebats en Gerald troost weer inderdaad, maar het noemt tot aan die dag. En Martijn Bewaarder, hij zongt, uw liefde laat nooit los.

De drie Martijn Bewaalde, maar het nummer Uw Liefde Laat Nooit Los. Dan zag ik even wat er in de agenda zit. Nou, ik heb één item voor op onze website. Dat zie ik even voorlezen. Dat doe ik maar even niet Nederlands. Dan kiet dat even wat vlotter, denk ik. En dat je door de witte tent, want die staat er ook weer op blauwe zoog. En de bestuurder is heel blij en dankbaar dat ze ook dit seizoen, dit keer weer een seizoen van de Witte Tent mogen organiseren. Dat is de Vereniging tot Kerkelijke Recreatiewerk Blauwesoog. Dat doen ze al meer dan 50 jaar. Het verspreiden van Gods liefde in het Lauwersmeergebied. 7 weken lang in de zomerperiode staat de Witte Tent elk jaar op Lauwersoog, op het terrein van Staatsbosbeheer, achter het parkeerterrein van Jachthaven Noordergat. In de Witte Tent worden diensten en zingens georganiseerd. Elke zondag is er 's morgens om 9:30 een dienst en 's avonds om 7:30 een sing-in. Een vast onderdeel daarbij is gezellig met elkaar praten na afloop. De toegang is gratis, net als de koffie, thee en limonade. En ook wordt er dit jaar weer traditiegetrouw een pelgrimstocht georganiseerd. Jong en oud zijn elke zomer weer van harte welkom in de Witte Tent. Onder leiding van dominee Harde Vries lopen we de pelgrimstocht door het Lauwersmeergebied. U dient zich hiervoor aan te melden en dat kunt u doen door een mailtje te sturen naar wittetentlauwersoog@gmail.com. Graag opgeven voor 12 juli en de kosten hiervoor zijn €5 per persoon. En de pelgrimstocht die wordt gehouden op 16 juli, 's avonds om 7:00. En ook dit jaar hopen ze weer naar zingen in de zomer op Urk te gaan. In samenwerking met Tjerk en Tineke Grijdanus van Zorgreizen op Maat is er weer een busreis georganiseerd op woensdag 12 augustus. Vertrek is om 11:00 vanaf de Witte Tent op Lauwersoog. En vanaf middags 14:00 is er zingen op verzoek in de Bethelkerk. Daarna is er vrije tijd en om 7:00 gaan we met elkaar naar de zangavond, welke ook wordt gehouden in de Bethelkerk. De organisatie hoopt op een prachtige dag met elkaar, maar ook hiervoor moet je aanmelden. En dat kan door een mail te sturen naar wittetentlauwersoog@gmail.com. De kosten zijn €27,50 voor deze dag. Ja, en dan heb ik nog even een oor-item. Dat voel ik op de site van de Witte Tent. Want van de Jonne, dan is er weer een sing-in. En die begint van de Jonne om 11:00 en meiwerking wordt verleend door Gospelband United in Steens. Voorganger van de Jonne is dominee Krijgsheld. En oorwikken snijden, dan is hem jaars een tjenst. Even zien. Nee, ik zei het even verkeerd. Van Jonne is de zingen. My Gospel Band United. En die toch ook de muziek en de leiding Hielendal. Orenwieken snijden. Om jou te zien is er een cheers. My Vargonger dominee van der Rekken. En de jongens werden zingen. My werking van de Koningsband. Maar dus van Jonne om 11:00. Een zingen My Gospel Band United. Zij komen uit Steens. Begint om 11:00. Elsnien is er ook van harte welkom. Nou, ik heb even wat opzocht van de band United. En ik heb het nummer klaarzet. May the Rose Rise to Meet You. Van Gospel Band United uit Steens.

Ja, dat weer gospelband United, maar mij noemen Made Road, Rise to Meet You. Zij komen dus van de Jonne in de witte tent in Lauwersoogde, verswarretje zij de Sing In. Ja, gospel time, het zit er mijne weer op het lijst, noemen ze het clear. Maar straks, na je reclame en journaal, dan kist jij naar geloven en beleven, mijn Harry Nienhuis. Dus ze blowen lekker jaren naar deze stuurder. En hij, Harry Nienhuis, geloven en beleven, dan is hij er nog een oerke mij woordklanken. En dat is rond de klok van zo'n oeren ta. Dus nog volle meer te beliepje op de radio bij RTV NOF. Ja, gospeltime, het zit er alweer op voor deze dag. Orenwikken mee, snijden een beetje, hoop ik weer te wijzen om 2 uur. Hast iets voor dit programma? Stuur een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. En als je denkt van, hé, hey, dat is een mooi doel, maar dat zou ik wel zeggen willen. Maar stek rust een berichtje uit van. En waar weet, ik heb het eens een keer meenemen in de uitsturing. Ik vond het fijn dat ze van een beetje weer bij wist. Ik wens je daar nog God zegen voor deze beetje, voor deze dag. God zegen voor de komende weken. En graag ontmoet een andere keer. En ik sluit al mijn Ellie en Rickert. Geef ons vrede.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Dromeester mij in beheining.
7: Maar gewoon CA Plus, een certificaat, hè?
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
2: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
8: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
9: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
11: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
10: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
15: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
16: En van speelgoed tot feestartikelen.
15: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
16: Max Voordeel in Den Bosch.
17: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
18: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
17: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Alles voor in en bij het zwembad.
16: Max Voordeel in Den Bosch.
19: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
20: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
21: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
24: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De twee inzittenden die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeval in het Brabantse Zeeland zijn vermoedelijk allebei 15 jaar oud. Volgens de politie gaat het om een jongen uit Uden en een jongen uit Veghel. Een auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zijn. De locaties trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar kosten meer dan ze opleveren. De organisatie zegt prioriteit te willen geven aan natuurbeheer en biodiversiteit. De sluiting is volgens de NOS nog niet definitief en ligt bij de ondernemingsraad. Het weer nog, het is bewolkt en er kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar de regen trekt in de loop van de middag weg en in het zuidwesten wordt het dan meest droog en kan de zon tevoorschijn komen. De noordwestenwind is matig en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
3: It's getting hot in here.
5: Wat een stooijong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
5: Oh?
3: Ja, van het gas.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
26: Let je hem gaan, Friesen, Friesen, let je hem gaan.
27: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik lid me hier.
28: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
27: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
28: tdnoord.nl.
29: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
27: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
28: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
30: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
31: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
32: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
31: Schitterend!
33: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor buitengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
31: Buitengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdromen.
34: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
35: Ja, echt maatwerk.
36: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
37: SGmaatwerk.nl.
38: De pannenkoektrein.
39: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
38: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
37: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
36: Keukens en kasten op maat.
24: Dit is RTV NOF.
40: Mijn no, geloven en beleven.

Goedemiddag, luisteraars. Welkom in dit uur Geloven en Beleven. In deze uitzending een aantal korte lezingen, aangevuld met muziek. Het lied waar ik mee wil beginnen is: Zie ons wachten aan de stromen.

In het boek Job vinden we een vers waar staat: en de Heere bracht een keer in het lot van Job toen hij voor zijn vrienden gebeden had. We hoeven niet te leren aan onszelf te denken. Dat gaat vanzelf. Als wij echter altijd met onszelf bezig zijn, brengt ons dat alleen maar narigheid en problemen. Het is goed om anderen te dienen. Zo is bidden voor onszelf meestal niet zo'n probleem. Maar het bidden voor anderen is nog een heel andere zaak. Er ligt een geweldige zegen in het bidden voor anderen. Toen Job voor zijn vrienden bad, veranderde dat niet alleen zijn vrienden, maar God bracht ook een ommekeer in zijn eigen leven. Bidden voor de nood van anderen brengt ons ook zelf in aansluiting met de stroom van Gods liefde. Voorbeden voor anderen is een uitdrukking van liefde. Iemand heeft eens gezegd: zeg mij hoeveel u voor anderen bidt en ik zal zeggen hoeveel u van anderen houdt. Door ons contact met een liefhebbende God worden wij gevoelig voor de dingen waar ook Hij gevoelig voor is. Dus het bidden voor anderen brengt meer liefde voort. Vaak beseffen wij te weinig wat ons bidden voor anderen aan zegen kan brengen. Is het geen wonder dat een almachtige God onze gebeden inschakelt om zijn wil te volvoeren? Of wij bidden of niet, betekent een wereld van verschil. Hoe gemakkelijk hebben wij kritiek op anderen, maar hebben wij onze knieën al blauw gebeden om een kanaal van Gods zegen te zijn voor de ander? God is op zoek naar mensen die op de bres willen staan voor hun familie, voor hun stad of voor hun land. Gouden harpen ruisen.

In Genesis wordt ons het familieverhaal verteld van vader Isaac, getrouwd met moeder Rebecca, en hun twee zonen Esau en Jacob. Het is duidelijk dat Esau de lieveling is van zijn vader en Jacob die van zijn moeder. Meestal zorgen deze speciale dingen tussen ouders en kinderen voor pijnlijke verwikkelingen die vaak van tevoren niet overzien worden. Om nog maar niet te spreken over de schade die kinderen kunnen oplopen omdat vader of moeder zo duidelijk de voorkeur gaf aan broer of zus. In dit verhaal gaat het zelfs zo ver dat Rebecca Jacob opstookt om zijn vader te bedriegen en hem op die manier de grootste zegen te ontfutselen die was weggelegd voor de eerstgeborene. In het Nieuwe Testament leren we uit de gelijkenis van de verloren zoon dat de vader, die model staat voor God, beide zonen innig lief heeft. Voor God zijn alle mensen gelijk, hoe verschillend ze ook zijn. Zijn liefde gaat naar allen uit. Als mensen christen worden, vormen ze samen de gemeente. In de gemeente zijn allen gelijk. Er is namelijk één gemeenschappelijke basis. Eén God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Eén Zoon die zijn leven gaf als losprijs voor allen. Eén geest, één lichaam, één doop en, zoals Paulus zegt in 1 Korintiërs 9 vers 24, één prijs te winnen. Bij de Olympische Spelen

is de eerste prijs maar weggelegd voor één persoon. Bij de wedloop die wij als christen afleggen geldt, als je hem uitloopt, dat betekent als je volhardt tot het einde, dan is daar zeker voor iedere deelnemer die prijs beschikbaar. Om in die beeldspraak te blijven, zegt Paulus, loop dan zo dat je die prijs in de wacht sleept. Lof zij de Heer.

Mozes leidde het volk door de woestijn naar het beloofde land. Na 40 jaar woestijnervaring was er niets meer over van de zelfbewuste Mozes. Hij vroeg of God een andere wilde zenden. Hij zei dat hij niet kon spreken. Mozes vond zichzelf niet geschikt. Heer, zend maar iemand anders. Ik kan het niet. Ik ben niet geschikt. En dan zegt God, nu ben je geschikt. Wanneer we een opdracht van God krijgen, denken we dat we die opdracht in onze eigen kracht moeten uitvoeren. Met alle hulpmiddelen, onze talenten en gaven en zo, waarover wij op dat moment beschikken. We komen er vaak tot de conclusie, dat kan ik niet, dat is niet mogelijk. We vergeten dat wanneer God spreekt, hij altijd laat zien wat hij van plan is te doen. Niet wat hij wil dat wij voor hem doen. Mozes zou zelf nooit in staat geweest zijn het volk Israël te bevrijden uit Egypte, de Rode Zee over te steken of het volk eten en drinken te verschaffen. Mozes moest geloven dat de God die hem riep, de dingen zou doen die hij beloofd had te doen. Wanneer God een miljoen mensen wil bevrijden uit slavernij, dan stuurt hij niet een sterk en groot leger, maar een stotterende oude man met een stok. Waarom? Omdat geen vlees zou roemen voor God. God wil de eer. God wil dat wij beseffen dat het zijn kracht en bekwaamheid is en niet de onze. Daar waar wij onbekwaam zijn, kan God zijn bekwaamheid geven. Daar waar wij zwak zijn, kan God zijn kracht geven. Ik denk dat iemand goed weergeeft wat Jezus bedoelde te zeggen. Zalig zijn de armen van geest, vertaalt hij als volgt. Je bent gezegend wanneer je aan het einde van je Latijn bent. Met minder van jou is er meer van God. Alwetend Vader.

In de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 4, staat: Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. De gemeente is de plaats waar God zijn liefde aan mensen bekend wil maken, maar tegelijkertijd de plaats waar gelovigen in de praktijk aan elkaar worden geschuurd. De meeste mensen hebben in hun leven te maken gehad met voorwaardelijke liefde. Op een bepaalde manier moesten wij het anderen naar de zin maken om aanvaard te worden. Voorwaardelijke liefde levert onzekere mensen op, die hun eigen waarde bepalen aan de hand van de goedkeuring van anderen. De nieuwe opdracht van de Heere Jezus is dan ook: hebt uw broeder lief als uzelf. Als gelovigen hebben wij allen kennis gemaakt met Gods onvoorwaardelijke liefde. Hij is positief, vergeeft steeds opnieuw en geeft ons nieuwe kansen. Die onvoorwaardelijke liefde moet ertoe leiden dat wij genezen worden van het gebrek aan liefde uit ons oude leven. Maar ook de gemeente moet namens de Vader een genezende gemeenschap zijn, doordat de onvoorwaardelijke liefde van God wordt verkondigd en beleefd. Het is niet eenvoudig elkaar blijvend lief te hebben. Liefde is namelijk niet zo moeilijk wanneer de ander op een bepaalde manier bij ons past, dezelfde sociale achtergrond heeft of overeenkomstige intelligentie en interessen bijvoorbeeld. Zolang die ander ons niet teleurstelt, tenminste. Toch is juist de blijvende liefde voor elkaar een teken van de diepte die we hebben ervaren in onze eigen vergeving, die we door genade hebben ontvangen. We worden beoordeeld op onze broederliefde. Daarom roept God ons op elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben en Hij beoordeelt ons ook op onze liefde. Vooral in de eerste Johannesbrief wordt de echtheid van ons geloof getoetst. Want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van hem: wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Liefde was het, onuitputtelijk.

Waar is God? Ziet God het wel? Dat zijn vragen die wij soms stellen en die ook in de Bijbel worden gesteld. Mijn weg is voor God verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Ziet God het wel? Ziet God, de schepper van het universum, de nood van een volk? Ziet de Almachtige, de grote en de kleine noden van mij? In de hele geschiedenis van de wereld is God al bezig om duidelijk te maken dat Hij juist met ons allen heel persoonlijk wil omgaan. Dat begon al in het paradijs, nadat Adam en Eva gezondigd hadden. God ging die avond door de hof en Hij riep: Adam, waar ben je? God zoekt mensen en noemt ze zijn vrienden. Ja, zeggen we, mensen als Henoch, Noach, Abraham, Mozes, David, Elia en Elisa, die wandelden met God. Dat waren geloofshelden, uitverkorenen. Daar kunnen wij niet aan tippen. De Bijbelse geloofshelden hadden hun grote karakterfouten en zonden ook. En de mannen en vrouwen Gods, waar wij in het heden tegenop kijken, vallen in de omgang vaak tegen. Ze hebben ook hun verborgen zonden. Ze zijn soms hooghartig of dulden geen tegenspraak. Wat is dan het bijzondere aan al deze mensen? Dat zij reageerden op de uitnodiging van God om in geloof met Hem om te gaan en naar zijn stem te luisteren. De grootheid en verhevenheid van God wordt er nog veel groter door, wanneer Hij blijkt om te willen gaan met mij en met u. Wat de toekomst brengen mogen.

Stel je voor, je bent op weg, maar weet niet waar naartoe. Je zit in een trein, maar je hebt geen flauw idee waar je heen gaat. Je hebt een kaartje gekocht, maar je beseft niet wat erop staat. Een belachelijke situatie, toch? Toch lijkt het leven van veel mensen op bovengenoemde situatie. De trein van het leven rijdt maar voort, maar waarheen? Men weet niet beter en beseft nauwelijks dat iedereen een kaartje heeft waarop je kunt lezen waarnaar je op weg bent. Als kinderen van God zijn wij op weg naar het doel dat God met ons voor heeft. God wil ons inzetten om deze wereld te bereiken. Daartoe maakt Hij ons klaar, traint Hij ons, coacht Hij ons of, zoals in de brief van Efeze staat, Hij rust ons toe. Kortom, we zijn op weg naar Gods doel met ons leven. En terwijl we op weg zijn, werkt God aan jou en mijn leven, aan ons karakter, onze ziel, geest en lichaam. En onderweg bevrijdt Hij ons, geneest Hij ons en herstelt Hij ons. Toch twijfelen veel christenen aan het doel van God voor hun leven, omdat ze Gods doel verwarren met verplichtingen en wetten. Jeremia liet het ons al zien, welk doel God voor ogen heeft: vrede, hoop en toekomst. Nooit meer nacht.

Heel veel gelovigen verlangen om dichter bij God te leven, maar realiseren zich niet altijd dat God specifieke voorwaarden stelt aan het naderen tot Hem. Voordat een priester de tempel binnentrad, moest hij zijn handen reinigen tot en met zijn ellebogen. Handen staan model voor ons handelen, onze daden en het uitreiken naar onze medemens. Als die bezoedeld zijn door diefstal, onreinheid, mishandeling of egoïsme, werkt dat als een blokkade naar de Heere. Reiniging van ons handelen dient dan eerst plaats te vinden. In ons westerse denken beperken wij ons hart vaak tot het niveau van ons gevoel. Maar het Hebreeuwse begrip voor hart betekent het centrum van ons innerlijk met al zijn verborgen delen. Geestelijk, mentaal en psychisch. In het Grieks bedoelt men met hart de connectie tussen ziel en verstand, de persoonlijkheid van iemand, het innerlijke karakter. Als God ons hart bedoelt, reikt dit dus verder dan ons gevoel en duidt op het centrum van onze persoonlijkheid. Als wij ons hart vermengen met allerlei zaken uit de wereld, raken we innerlijk verdeeld. We komen dan terecht in een soort geestelijke instabiliteit, met het gevaar terug te vallen in oude patronen. God verlangt naar ons hart. Het is het enige doel waarmee we tot God kunnen naderen. Als we dat rein bewaren en het volledig aan God toewijden, zal het ons brengen op de berg des Heren. Zodra we ons hart vermengen met allerlei zaken uit de wereld, raken we verdeeld en lopen het gevaar terug te vallen in oude patronen. Laus Deo uit Franeker met het lied Heer, wij staan nu hand in hand.

En zo zijn we ook weer aan het einde van deze uitzending. Wanneer het gesprokene u aanspreekt en u wilt het nog eens horen, dan kunt u ook luisteren via internet op de website www.rtvnof.nl. Uitzending gemist. Na het nieuws kunt u luisteren naar Woordklanken, een programma van gevarieerde geestelijke muziek. En ik hoop dat u daar ook weer een goed uur mag beleven.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
9: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
11: Oeh.
10: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
11: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
10: Raadsma?
11: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
12: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
13: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
13: BaarsmaZitcomfort.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
18: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Nederlandse reddingsteam USAR is vanmiddag teruggekeerd uit Venezuela na de verwoestende aardbevingen. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden zochten dagenlang naar overlevenden. Nederland doneert de achtergebleven hulpgoederen aan het Venezolaanse Rode Kruis. Ook is extra geld beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp aan de getroffen bevolking. Netbeheerder Enexis heeft aan het eind van de ochtend tijdelijk een stroomstation bij Tilburg uitgeschakeld uit vrees voor overbelasting van het stroomnet. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. De storing was binnen 40 minuten verholpen. De oorzaak van de plotselinge grote stroomvraag wordt nog onderzocht. ProRail meldt dat er ook morgen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden door extra tegenvallers na de brand bij Rotterdam Stadion. Bij herstelwerkzaamheden blijken sommige gerepareerde kabels alsnog niet goed te werken. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. De grote natuurbrand aan de Costa Brava in Catalonië is voor 3/4 onder controle, meldt de brandweer. Ongeveer 2300 hectare natuur is verwoest. Enkele duizenden bewoners moeten nog binnen blijven. In grote delen van Spanje is het risico op natuurbranden nog steeds extreem hoog door hitte en droogte. En dan het weer, wolkenvelden, in het zuiden nog wat zon en op veel plaatsen blijft het droog vanavond. Later in het noorden wel weer wat lichte regen, er waait dan een zwakke westenwind. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon en een middagtemperatuur tussen 20 in het noorden en 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
19: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
20: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
19: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
20: tdnoord.nl.
21: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
19: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
20: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
22: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
23: Ja, echt maatwerk!
24: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
25: SGmaatwerk.nl.
26: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
25: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
24: Keukens en kasten op maat.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
3: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
2: Schitterend!
4: Boten gewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon, boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
5: De pannenkoektrein!
6: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Dromeesje mij in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

Ook vanavond weer hartelijk welkom in Woordklanken. In deze uitzending komen alle liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Lied 775. Gij engelen die omhoog staat voor de troon van God.

U merkt wel, er zitten wel bekende, maar soms ook wat minder bekende liederen tussen. 287. Volgens de gegevens die erbij staan, is de componist Ludwig van Beethoven. En de titel is Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde.

U hebt geluisterd naar het programma Woordklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. Ik wens u nog een hele goede avond toe.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford
6: en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in dat bad.
15: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
11: Oeh.
15: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
16: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
15: Raadsma?
16: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
17: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
18: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
21: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
22: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een eenzijdig verkeersongeval in het Limburgse Heibloem heeft zondagmiddag aan 4 inzittenden het leven gekost. Rond 2:30 raakte een voertuig door onbekende oorzaak van de weg op aan de Heibloem. 2 andere personen raakten zwaar gewond. De politie doet momenteel ter plekke onderzoek naar de toedracht van het dodelijke incident. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren langer dan verwacht. Daardoor rijden er ook maanden geen treinen van Rotterdam naar het zuiden en terug. ProRail werkt dag en nacht aan beschadigde kabels. Maar door weggeschroeide labels en nieuwe problemen duurt het herstel tot zeker dinsdagochtend 5:00. Netbeheerder Enexis schakelde vanochtend tijdelijk een groot stroomstation bij Tilburg uit, uit angst voor overbelasting. Daardoor zaten ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom. Stoplichten vielen uit en bewoners in Gilze zaten vast in een lift. Binnen 40 minuten was het grootste deel weer aangesloten. 3 van de 4 zoons van de omgebrachte Iraanse leider Khamenei namen vandaag publiekelijk afscheid. Zijn 56-jarige zoon Mojtaba ontbrak. Hij raakte zwaar gewond bij de Amerikaans-Israëlische aanval die Chamenei het leven kostte. De uitvaart begon gisteren in Teheran, waar duizenden rouwenden aanwezig waren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spat regen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwere weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
25: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
26: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
25: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
26: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
6: Een telefoon met krasnoer. Ja, die gaan werken.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.

0: RTV Metal Café. De kroeg waar je voor thuis blijft met Achter de Bar.
1: Goedenavond metalvrienden en metalvriendinnen.
0: En vanavond aan de bar.
1: Nou, deze keer is even helemaal in de weer. Dat is alweer een pepietjes lean alweer. Kijk eens even lekker. We hebben helemaal geen gasten. Vind ik altijd wel mooi, hè? Daar niet van, maar... De bloot soms altijd dan. Ik wil weer wat lezen qua nieuwe nummers. En nou ja, daar heb ik goed, mooi, even tijd voor. Ja, we hadden sowieso wel aardig. Nee, goed alweer. Wel, wordt een leuke show met van alles wat eigenlijk. Van alle soorten metal. Ik bedoel, ik hoop dat je hem weer even 2 uurtjes... genieten kennen met een lekker bakje koffie of een biertje of een snackje of weet ik veel. Het weekend gisteren even op Soa West, wie heel gezellig, wie heel leuk. Leuke mensen ontmoeten, oren bekend, leuke bands jongen. Evil and Vaders, ja daar kwam ik voor, wie vette gek. De Deense band Thus, dat verraste mij. En dat vond ik echt hele goede progressieve death metal eigenlijk. De man die verraste mij, speelde een hele strakke show. Iedereen speelde strak, ja, daar niet van. En de horen verrassing dat we het zeer van Papta, die deze keer even mij inner self. De Sepultura coverband, Frank, die zie je nog in Engeland. Bij Metallica. En hij kon net mij doen, maar het CT had het gewoon hartstikke goed invuld. En gewoon een hele leuke show. Jongen. Alle bands die winnen gewoon tof. Mooi waren, gewoon lids buigen. Maar dat mocht de pret helemaal net drukken. Dus oor hier, geven gewoon. Ja, hopelijk weer. En dan staat er gewoon weer een hele vette line-up. En waar weet spelen we er zelf wel heel stiekem misschien. Waar weet. We zijn begaan met Motorhead van het album Ace of Spades. En draaien we Jailbait en daarna de band Fast Way. En wat gaat deze 2 bands nou eigenlijk melkoor? Dat is de gitarist, Fast Eddie Clark. Toen hij bij Motorhead bijgi, toen had hij de band Fast Way opgericht met de voormalige UFO-bassist Pete Way. Ze leven allebei er niet meer, band bestaat voor mij helemaal niet meer. Maar ik denk dat wel een even leuke oergang van... Dat de gitaristen gewoon ik meer bands hoorn had. Wij gaan als een trouw met een Nederlandse band uit Zaanstad. Een nieuwe single, die is 3 juni uitkwam. Death Trap heet het nummer. Ik had over de band Arising Rebellion. Echt een hele vette death hardcore. We hadden er al een keer eens een nummerke van draai toen hun nieuwe album This World Is Dying uitkwam. Dus een nieuwe single. Kist Shin, Mast even naar Den Helder, 22 augustus bij Delhi Dead Fest. Ik meen dat ik nog meer daarover heen, maar daarvoor een... hardcore band uit Colorado, Destiny Bond, Free Me van het album The Love uit 2025. Hele leuke punk hardcore. Ik zou zeggen, luister je maar even mij als het net kist.

Ja, ja. Death Trap van Arising Rebellion. Klapperoren. Heerlijk nummerke van ja, de man uit de Zaanstreek. Ik heb trouwens even opzocht wat dat Wie Delhi Death Fest heet dat. Dat is dan op sneeuw 22 augustus begint middags om 12 uur. Tot jongens Njogen. Het is een nice sport. Sportcomplex Kwilderduin. De toegang is gratis en er zijn nog meer bands, Nice Arising Rebellion, Disavowed, onder andere ja, Nederlandse death metal pioniers, de band Damnation, die heeft van mij echt mij die een onder wakken, nee, een metal battle volgens mij, die hebben wij hier al eens een keer eens draaid, die band. Damnation. De band Manus Plague, Dystopia, Undiffused en Karunex. En daar is de, nou, er is nog een DJ voor tussentro en professionele skaters. En het is en haast ik nog een medieval combat. En dat is hetzelfde wat ze last niet drachten. Hè, kom, toen speelden de band Blade Crusher en ja, nou een band. Maar ja, het is eigenlijk door de jeugd in het eigenlijk een beetje ja, delzet. Het is een gloed naaiek. Dus ja, ik hoop dat het lukt. Het is ja, tot zo'n 100 personen. En ja, het is nij. Ja, kinderen verder net zo vol. Ja, hoe zijn ze? Dan doe ik dat dus ik net. Dan geven wij gewoon terug mijn nije muziek, zo zei ze. Mijn band uit Amerika. Wij besteed vanaf een nieuwtje in 84. Ik had daar zelf één album van. En dat album dat heet Maximum Destruction. Die komt juni 84, waar het is een debuut. Maar de band die besteedt me heel dit. En ze hebben onlangs het album Tales of Glory uitbracht. Dus juni juni in het uitkwam. Ik had toen de band Destructor. Lekkere trash metal. Fall to Your Knees. Ja, van het album dus Tales of Glory. Het is, ja, gewoon vet. Het is, ja, het is gewoon hele vette trash metal gewoon. Daarna, dit vindt Marcus ook heel mooi, dacht ik. Een nijnummer van de band die onlangs op Into the Grave stingen had ze zelf daar vast. Ik wil spelen aan, namelijk gewoon Shadow Life heet het nummer en dan ga ik het door de Finse band Insomnium. Ja, hun nieuwe album die komt in oktober uit, maar er is helaas nog helemaal geen titel. Maar het klinkt wel weer, ja, gewoon op zijn fans en lid Insomnium gewoon doen wat ze doen matten. Dat klinkt gewoon ja, super gewoon. Maar begin eerst naar Destructor Fall to Your Knees voor een nieuwe album Tales of Glory en daarna dus Insomnium.

Ja, Shadow Life, het nieuwe nummer van Insomnium. Een albumtitel, dat is dus nog net... daar kijk ik nog helemaal niks over in. We zijn op het dialoog, dus we krijgen straks een lusterplaat. Maar zonder dat ik nijntjes waren, nou, eigenlijk net zing je zo vol. Sorry. Ik hou wel wat doen. Ik bedoel, ja, ik ken alvast wel even wat naam delen voor Drachten Deadfest. 6 februari, dan begint dat festijn weer. Kaartje kost €40. En er zijn dus al wat mensen bekend, waaronder de Black Dahlia Murder, Wolf Brigade uit Zweden, en Slaughter Day uit Duitsland, en de Cult Band uit Nederland, uit Ceylon Burial. Maar daar komen natuurlijk nog wel volle meer naam bij. Dat wordt gewoon weer een ouderwets lekker dead metal feestje. Nou wat al hoe naam en hoe festivals. Into the Grave, die had ik al wat naam vrij jong alvast. Dat is deze keer dus op Alve, 12 en 13 juni 2022 in Metal Church, Gaera, Prong, Hellripper, Godetroned, Gutalax, Fulci, Insanity Alert, Exhumed en Yoth-Era, Iria. Die hadden dus nog een fastline. Nou ja, dat ben al een hele vette nam. Ja, echt. Dus ik, wat voor die mij aan kiezen? Ik zit nog weer in. Nou ja, misschien deze keer maar eens een weekend. Busje, denk ik wel. Dan is er nog wat muzikanten en AI. De Thomas Mikalski, die had de frontman van Devil Driver even interviewd, Des Favara. En die had hem dus even vragen, hoe stist het over op AI en in de muziek. Daar heb je er net zo mee eens. Ik bedoel, het had helemaal geen ziel. En het is, ik zei ze eigenlijk bij mezelf, ik ben er echt helemaal geen voorstander van. Ja, ik als muzikant eigenlijk net. Je moet het gewoon. Je moet je ziel er gewoon in lezen. Maar ja, ik denk dat het over een 20 hier wel heel oors is. Het is gewoon. Jammer. Dat je gewoon zelf gewoon helemaal niks meer creëren. En dat een computer het azen wel van je doet qua riffs en. Teksten en alles al scrummen eigenlijk gewoon via de computer, dat je gewoon zelf helemaal niks meer hoe te doen. Smeer van Destruction, die bij daar gewoon die je daar echt helemaal op chin. Daar heb je ook een interview mee en die zei eigenlijk gewoon het precies hetzelfde. Ik draai, dat doe ik straks even. Begin eerst oer naar de lusterplaat. En die komt deze keer uit Noorwegen van de band Green Carnation. Ze hebben wel eens vaker een lusterplaat. Want dit is een nieuwe single. Unconditional Artificial Chemistry. En dat komt van het, zo'n meidje, een soort box. Dark Pong heet dat. Dus een deel is al uit. Dit komt aan op het. De eerste 12 delen die ben al uit. En dit is al een single voor de derde deel. Wat in september uitkomt. Dark Pong, de Messiah Complex. Die komt 4 september uit.
En ja, daar draaien wij dus de Unconditional Artificial Chemistry van Der Nij, de nekkenbrekker van de band Split Chain. Het is een Britse rockband. Ze gaan wat nu metal, wat groove en wat van alles wat uit. Dit komt van een album Scatterbrain. Het is wat invloeden van Deftones, Superhaven en Narrowhead. Ja, het is gewoon wat metalcore. Het is bij Rosie van Hart. Wij draaien het nummer Sylvia, I Won't Belong to You. Dankjewel Rosie, maar eerst de luisterplaat Green Carnation.

Ja, ja. Split Chain, Sylvia. En dat komt op het album Motion Blur, wat alweer september uitkomt. Begin snel tro. Gaan even, ik zou allebei de draaien. Begin even oerrijden. Marduk, daar is de eerste, nou ja, de bassist is overleden, die er in de jaren 90 bij kwam. B-War Roger Swenson, hij drinkt echt, ja, is onlangs overleden, maar hij had wel hele, onder belangrijke platen, Heaven Shall Burn en Those of the Unlight. En die platen die had hij dus al je makken tot Will Funeral weer erbij. En waarschijnlijk, ik kwam berichtjes voorbij dat er een kanker overleden wie. Wij draaien Autumnal Reaper van het grandioze album Opus Nocturne. Daarna een nummer van de band Mortem. Dus van een tweede plaats. Misschien al van een jongetje in 80. Dit is een tweede plaats. Murketeet. Is onlangs krijgt uitkwam. Wij draaien de Mighty Odious daarvan. En in tweede oren. Ja, dan meer. Maar eerst Marduk.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
11: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
11: NOFPC.nl.
10: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
13: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
14: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
13: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
14: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
15: WOQS.nl.
16: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
17: Oeh.
16: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
17: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
16: Raadsma?
17: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
18: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
19: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
15: WOQS.nl.
20: Bakken? Zullen we even op een stoel?
21: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
20: Baasmazitcomfort.nl.
22: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
23: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar! Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
24: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
0: Het Nederlandse zoekteam USAR is terug uit Venezuela na de aardbevingen van vorige week. Het team van 64 leden en 8 speurhonden landde rond 2:30 middags op vliegbasis Eindhoven, waar familie hen verwelkomde. Ze konden geen overlevenden redden, maar gaven duidelijkheid aan nabestaanden. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het uiterst besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor ernstige gezondheidsproblemen tijdens de reis. Het Amsterdamse theater, De Kleine Comedie, startte De Geinlijn, een gratis telefoonnummer voor moppenliefhebbers. Bekende cabaretiers zoals Casper van der Laan, Joep van het Hek en Sarah Kroos vertellen er grappen. De lijn is bedoeld om mensen een glimlach te bezorgen. De Geinlijn is gebaseerd op een idee uit de jaren 70 van Max Tailleur en werd op de eerste dag al meer dan 1000 keer gebeld. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het in het zuiden droog met af en toe zon, terwijl het noorden bewolkt blijft en in het noordoosten nog een spat regen kan vallen. De wind gaat afnemen. En tot zover het nieuws.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
25: En van speelgoed tot feestartikelen.
7: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
25: Max Voordeel in Damwoord.
26: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Alles voor in en bij het zwembad?
25: Max Voordeel in dat bad.
27: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
28: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
29: Trommeestje maar in beheining.
30: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
28: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

0: Ja. Intoxicated. Crush your local disco. Je bent het in Duitsland. Still leven, 2009. Dus ja, met Speed Trash. En dit is hun nieuwste single. Ik vind het wel, ja, grappig. Daarvoor Kid in the Candy Store van de Australische band Airborne. Die verschijnt hun nieuwe album verschijnt 28 augustus. Ja, het klinkt namig. Het heet echt van Airborne. En het is een direct eerbetoon aan Lemmy Kilmister van Motorhead. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, This Is A Fastball, heel erg net al in het troch ECDC, maar natuurlijk al ja, troch Motorhead gewoon geïnspireerd bij ze. Het is gewoon mooi dat bands dat gewoon doggen. Ja, wat hebben we het worden? De nieuwe plaat van de maand zelf. Dus ja, het is een heel iets concertagendaatje. En wat nieuwe noemekes. En natuurlijk hebben wij ook
1: de dikke prima schijf.
0: En we krijgen straks een instrumentaal nummer van de band Anvil van een album Metal on Metal uit 1982. Ik ga hem echt in de kast tussen. Gewoon een geniaal album. March of the Crabs. En ik zei al in Henk. Ik zei, ik zie het. Maar dit nummer, dit wil ik als achtergrond muziekje. Wil ik dit hebben. Dus ja. Ja, ik vind het wel mooi dat hij dat nou... Ja, het is puur toeval. Hij wist het net. En, maar

fraaie achtergrondmuziekje van, ja, van RTV Metal Café. Het ik ontpraat me, zeg maar. Dus March of the Crabs. Het door pas ergens in september. Ja. Dus dan komen er ook nog wel meer nieuwe dingetjes bijvoorbeeld in Holleha. Dus maar dat is dan pas. En de nummer, de dames uiterna, die zullen wel hartstikke blij wezen. Nummer, Five Finger Death Punch, de Appresso Liber. Ze treden zo'n februari 2022 op in AFAS. En Lamp of God, die speelt daar. Ik krijg het misschien nog hier dat niet voor me. En dan ben ik dat even kwijt. Het komt aan op het tiende studioalbum van Five Finger Death Punch. De titel is Legacy. Het verschijnt digitaal op vrijdag 39 juli al. En de fysieke versies dus op CD en vinyl, die lezen pas 18 september in de winkel. Dus ja, waar we fysiek hebben, die moet dus nog even wachten. Maar ja, de kist zo lang wil het album wel jaren op Spotify en op YouTube vanzelf. Maar eerst de dikke prima schijf March of the Crabs van Anvil. Dankjewel Henk. En daarna Five Finger Death Punch met de Appresso Liber.

0: Ja. De Oppresso Liber 5 Finger Dead Punch. Ik ben hier gewoon helemaal onder de indruk. Ik ben hier gewoon via de microfoon. Ja, lekker noem ik het. Dus 39 juli, dan komt het album digitaal uit. De ja, Legacy. 10 noem ik eens erop. En ja, waaronder deze. We gaan even snel terug, want ja...
1: Eddie Metal Heart.
0: Want Uus Eddie, ja, die komt voor mij een, nou ja, aardig lang. Bijna 6 minuten nummer. En daarna een, ik nog wel aardig lang nummer. We gaan even naar Duitsland. Daar zit Eddie het even op. Traktatus, ik hie er nooit van jij, jongen. Het is weer de Christus bij voorlijkander. Das Angebot, hier het nummer van het album König in Tulle van 2024. Waar ik ken die, ik ga wat proberen te zieken, maar ja, het is mij weer net lukt. Dus ja, sorry voor deze, maar het is wat Eddie doet, dat is altijd, nou ja, bol goed vanzelf. Daarna, hier Marcus al eens een keer eens onvregen. En hij attendeerde mij er juist even op. Ik kan nog 12 noemkes, de Rivers of Nihil en Evergrey had ik nog in. Nou, ik moest de list van morgen even doen, dus ik kiep het wel even, nou ja... De tijd die kan wel aardig uit. Dus het is Evergrey van Marcus. Where August Mourns van het album Escape of the Phoenix. 2021 waar je 16 onlangs hier nou in Nederland. Maar als voorprogramma van Iron Maiden vanzelf. Maar eerst de Duitse band Traktatus. Das Angebot. Eddie Jonge, bedankt.

Ah, Evergory. Marcus, die deze uitzacht. Where August mourns. En daarvoor Eddie's Metal Heart Tractatus. Das Angebot. Zij de nummer. We doen eerst even wat corsetjes. Binnen nog corsetjes. Ja. In de neus horen jongen jullie Vindicta. Dat is het. Ja, ben olie vrouwje, draaien vrouwje. Dus de band heet eerst Dogma. En ik weet ook net precies wat voor muziek dat is. Ja, dat is het is van alles. Ja, trollcore ook. Dus ik mijn show erbij. Het maakt wel mooi wijzer. Dus ga dat zien. Snijn. 12 augustus begin, even al vooruit. Dan, ik in de neus horen, speel het Deicide. Mijn Engels Apatrida. Ik ken er zelf deze keer net heen. Ik ken net alle keren snijzen. Vrij vregen voor zelf. Wel, vrij nemen. Want, want ik in augustus ook op vakantie. Dus, dat maakt. Dan staat het hier dus echt al even een weekje stil. Dus En dat maakt al trok in vanzelf. Dat ben je dus 12 augustus, Deicide. En manje 3 augustus, Alien and Form. Dat is wat punkrock uit de jaren 90 bij. Dat draaide vroeger al van de radio. Tenminste, ik kan me die namen nog wel ergens herinneren. Black Horizons. 8 juli. In de Walrus, dus No Waas, die Nunslaughter, Funeral Whore en The Chosen. Het wiel bijna uitverkocht, vertelde Erik mij. Ik ken toch zichzelf echt helemaal niet in. Waar de ene keer veel plezier als kaart mag. Ja, wijs en blijf om, want dit is net iets wat heel vaak treft hier. Dan 8 augustus, dat is in het Neushoorn Café. Dat is de ik van Erik, Black Horizons. Daar speelt Deceased, My Putre Dani, Darium en Mancuerda. Dat is dus 8 augustus. Daar is ik een bol heel erg naar uit. Dus in het Neushoorn Café in Ljouwt, Iduna. Dat pas heel augustus weer. Dus dat doe ik even. Bolwerk. 1 augustus speelt DRI, mijn support act. En 9 augustus speelt Hate Breed daar. En dat is ook mijn support. Dat zijn de concertjes. De nieuwe plaat van de maand. Dat is net Dark Angel worden. Het is echt helemaal geen Grave worden. Het is een Creator. Endless Pain. En daar draaien wij het nummer. Dus ik van daarna een stukje Zweedse death metal Eldfot. Dat is van Sebastian Ramstedt. En die kennen wij echt weer van Innervalian en Necrophobic vanzelf. Maar dit is zijn eigen band. Bij er zelf. Dat is gewoon een nieuwe band. Risen from the Flames. Die EP die ik van weekend kocht. Hele vette, old school Zweedse death metal, Silence of the Gods draaien ervan. Mijn eerste Endless Pain Creator, de plaat van de maand.

Ja, ja. Eldfoot Silence of the Gods. Heerlijk. Heerlijke EP. Echt weer. En, ja, ze komen mij naar werken, want ik weet net wanneer dat komt. Ik ga wel eens contacten met Sebastian Ramstad. En nou ja, ook wat meer wit, dan kom je met natuurlijk echt te weten. Ja, we krijgen haast nog één nummerke. Voordat ik daar wat over vertel, dan ook deze oren wieken, dan gaan we een Stonehenge uitzending. Ik hoop dan Jasper Post van Deadspeak hier dan daar. En Cito, nou ja, Brain Casket, van de zanger van Brain Casket. Ik hoop dat ze kennen. En misschien, ja, of dan oren, maar misschien de gitarist wel, of weet ik veel. Ik hoop gewoon dat die er orenwieken gewoon gasten zetten. Want omdat hun gewoon echt op Stonehenge spelen je vanzelf. Ja, het laatste nummer, dat komt van de Noorse band Slagmauer. Dat album heb ik ondersneun gekocht en dat is echt heel vet. Het stuwt de black metal gewoon, ja, weer naar een hoger niveau. Hulders Ritual, zo heet het album, bijdraaien Ritual Dogs. Daarvan Snorre Rug van Thorns. Ja, Kirsten Boyerre, die had echt onder het album meewerkt. En ik vind het wel een beetje ha van het album. Ik Philosophum van Burzum. Qua stijl en, nou ja, en Thorns natuurlijk. Ja, beluister je het eerst even. Ik vind het gewoon echt heel vet. Slagmauer, Hulders Ritual. Als dat echt mooi vindt, jongen, keep het album. En nou ja, dat weet nou voor mijn kant. Ja, horen weken dus Stonehenge. En ik zou zeggen, begin eruit, mijn Slagmauer dus. Ik zou zeggen, tot horen weken. Ahoy.

0: Screw you guys, I'm going home.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford
2: en Opel.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
13: NofPC. NofPC.
14: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
13: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
14: NOFPC.nl.
12: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
15: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
16: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
15: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
16: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
17: WOQS.nl.
18: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
19: Oeh.
18: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
19: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
18: Raadsma?
19: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
20: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
21: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
17: WOQS.nl.
22: De pannenkoektrein!
23: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
22: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
24: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
25: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
24: Baarsmazitcomfort.nl.
26: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
27: Ja, echt maatwerk!
28: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
29: SGmaatwerk.nl.
30: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
31: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
29: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
28: Keukens en kasten op maat.
32: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
0: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederlandse zoekteam USAR keerde begin van de middag terug uit Venezuela na hulp bij aardbevingen met kracht 7,2 en 7,5. Het team van 64 leden en 8 speurhonden kon geen overlevenden redden, maar gaf duidelijkheid aan nabestaanden. Het dodental staat op 2295 met tienduizenden vermisten. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Een felle bosbrand verwoestte donderdag camping Le Brasilia in Zuid-Frankrijk. Marcel en Sylvia van der Weert uit Ridderkerk verloren bijna al hun bezittingen. Ze hebben alleen hun badkleding, auto, een tasje met mobiel en iPad en een handdoek die ze de volgende dag bij het zwembad vonden. Zondag bezochten circa 1,5 miljoen mensen de Pride-parade in Keulen, het hoogste aantal ooit. Zo'n 60.000 deelnemers liepen mee, verdeeld over 250 groepen. Voor het eerst was ook deelstaatminister Herbert Rul aanwezig, die zijn zorgen uitte over de rechten van queers. Oud-minister Claudia Roth noemde het de grootste democratiedemonstratie van Duitsland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de Noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
6: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

het is er weer zondagavond en je weet het zo, even naar de klok van 9 uur. Na de nieuwsberichten, de weersverwachtingen en niet vergeten ook de boodschappen, zijn we weer een klein uurtje bij met de plaatwinkjes uit de voltooid verleden tijd. De grijze mensen, de oude taaien en vandaag staat het hier in het teken van de holiday. De vakanties die eraan zitten te komen, zo in de maand juli. We beginnen met de formatie Alpha Beat. Hier lepelen die alle letters uit het alfabet even op. Met de rest van de Vacation.

Ja, na de vacation van Alpha Beat krijgt u nog eens een keer letter voor letter uitgelegd door Connie Francis. V-A-C-A-T-I-O-N. Oftewel, vacation. Maar ja, de band niet mag ontbreken is natuurlijk deze. Die van Cliff Richard. En ze vieren nog elk jaar de Summer Holiday.

Ja, for a week or two. Nou, de meesten hebben tegenwoordig een weekje langer. Soms wel een paar weken langer, zeg wel. Cliff Richards and the Shadows en een remake van het nummer Summer Holiday. Ja, holiday. Wat we zeggen in Nederland gewoon vakantie. Danny Christian. Mieke en Freddy Breck. Zij vieren ook vakantie.

Hansi was er niet bij. Nee. Er zijn trouwens heel veel mensen die dit jaar niet naar het zuiden gaan van Europa, maar naar het noordelijke gedeelte. Ja, want Jerry wil eigenlijk wel een klein beetje zon hebben, maar ook weer niet

Ja, we zeggen dan wel eens van dik hout staat geblanken. Tegenwoordig heb je het warm eigenlijk al als het de zon schijnt. En door de heen deden we dat met een klein beetje warmte van de zon. Want we vragen, zou die warmte van de zon af en toe. Cuando caliente el sol. Het zijn Digno Garcia y Sucarios.

Maar we zeggen de Spaanse evergreen. De titel Cuando Caliente el Sol. Dit keer de uitvoering van Kiko Garcia y su Carios. Een klassieker van het zuiverste water. Ja, voor mensen van boven de 67 is het natuurlijk elke dag vakantie. Every day will be like a holiday. En daar mogen we natuurlijk wel een beetje mooi weer bij hebben. Dus Byron Lee is het raam met zijn Dragonairs.

Dolce Vita. Ryan Burns. Waar is hij gebleven? In Italië, denk ik. Dit was een nummer 1 succes uit de jaren 80. Dit is André Koek. Dit is Lamara. Ook zo'n nummer 1 succes. En wat tolkt door Kauma. Je noodlottig, want er eigenlijk aan het einde kwam.

0: Ik had u er graag de beelden bij geleverd. Maar ja, u weet het, radio is illusie. Dan moet ik het zelf maar een klein beetje bij bedenken. Maar ik denk toch wel dat u weet hoe dat beeld eruit zag in die tijd.
1: Go, go, go.
0: Onderhand uw tijd voor onze instrumentatie. Ja, om het toch met vakantie te gaan doen. Hij is toch weer Tony Brown.

0: bijna top 10 is uit het jaar 1976. Dus die komen we wel van de zomer nog wel een keer tegen. Op de maandagavond denk ik zo.
1: Let's go, go, go, go, go.
0: Ja, van Tony Bravo met zijn vervolging van Holiday. Oftewel de vakantie is er onderhand tijd voor. De nieuwe binnenkomers. Uit de maand juli van 1966. De Muziek Express top 50. En we beginnen ook op nummer 50. En daar staat Bob Smit samen met zijn Duke City Sextet. Dit is voor altijd.

Bob Smit in het Duke City Sextet. En dit is voor altijd. Ja, wel erg lang trouwens. Maar dat geeft niks. Dat was nummer 50. En we gaan gewoon een plaatsje omhoog op nummer 49. Tiger Tom, alias Tom Jones. Once there was a time.

Wat heeft die man toch gestrot, hè? Wat schitterend, joh. Het geluid van Tom Jones, Tiger Tom, voor ons. En dat nummer genaamd Once There Was A Time. Ja, soms is er wel eens een tijd. We hebben het nog steeds over 1966. Op nummer 48. Begin heel subtiel. The Loving Spoonful.

Ja, denk daar maar eens even goed over na. Love in Spoonful and Did You Ever Have to Make Up Your Mind. Volgende is nummer 47 en dat is van Ross McManus. Ja, dat is de vader van Elvis Costello. Ja, appel valt niet zo ver van de stam, zeggen ze dan. Deze dus, deze Ross McManus en het geluid van Patsy Girl.

47 in de Muziek Express top 50 van juli 1966. Deze was McManus, maar ook een trompetist in het orkest van Joe Walsh. Naast dat hij zanger is dus. En dat was van 47 en dan komen we terecht op 46. Het gaat allemaal niet zo gemakkelijk hoor. Bij deze dame was het ook een beetje doorbijten.

Sandy Shaw en Nothing Comes Easy. Nee, we hebben er nu een 1, 2, 3, 4, 5 gehad. We doen er nog eentje. Die staat op nummer 45 nieuw binnen. Het bekende trio Eleniek. Van Buis, door het plaatwerk Dans de Zorba. Je hebt een van die opvolgers genaamd Ella.

0: Ja, dat waren ze al hier, de nieuw binnenkomers uit de Muziek Express Top 50. Van juli 1966. Volgende week meer, oftewel gezegd, wordt vervolgd. Het is onderhand de allerhoogste tijd, we zeggen weer bij deze.
1: Ik doe de deur dicht.
0: Maar niet getreurd, morgenavond dan zijn we er weer. Wat draaien we nu?
2: Zomerradio.
0: 1976. Dat is allemaal morgenavond tussen de klok van 8 en 10 uur. Dit is 1976. De komende weken tot ongeveer begin september.

0: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
9: Oeh.
8: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
9: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
8: Raadsma?
9: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
10: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
11: Pakken. Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Tsienjen oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden, soms tot 6 jaar. Preventie, zoals de geweldsmeter, moet bewustwording vergroten en slachtoffers helpen. De rechtspraak hervormt zich, maar uitdagingen blijven. Bij de jaarlijkse Pride Parade in Keulen waren vandaag ongeveer 1,5 miljoen bezoekers. Het hoogste aantal ooit. De parade telde zo'n 60.000 deelnemers in 250 groepen. In Nederland vindt Pride plaats van 25 juli tot 8 augustus met de Canal Parade op 1 augustus in Amsterdam. Dit jaar is er voor het eerst World Pride in Amsterdam met een stadion voor 10.000 mensen langs de Prinsengracht. Een 20-daagse luxe cruise van San Francisco naar Canada en Alaska eindigde voor tientallen passagiers in een nachtmerrie. Aan boord van de Ruby Princess raakten 125 mensen besmet met het zeer besmettelijke norovirus. De besmetting zorgde voor veel ongemak tijdens de reis. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeester mij in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus een certificaat, hè?
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Dit is RTV NOF.
19: My No New Age.

Goedenavond, beste luisteraars. Het is weer tijd voor het programma Nieuwe Aids, Nieuwe Tijd en Muziek bij RTV NOS Studio Burgum. Op deze 5e juli alweer, in de zomermaand, zou ik maar zeggen. De aflevering is 1585 en we gaan eerst maar even beginnen met een nummer, A Wave of Wildflowers. En dat is van een album Woodland Harp. En het is uitgegeven in Toronto, Canada.

En zo klonk een nummer getiteld Wave of Wildflowers. En dat is van een uitgave Woodland Harp. Nou, we gaan verder met een nummer van Erik Bernelund. En dat is getiteld Ancient Voices.

Ancient Voices van Erik Berglund. We gaan verder met een nummer van Bas Fortgens van het album Landscapes. En de titel van het nummer, track 7 trouwens, is Blue Lagoon.

En zo klonk ook de natuurgeluiden bij het nummer Blue Lagoon van het album Landscapes. En het is muziek van Bas Fortgens. Ja, alvorens met het volgende nummer aan de gang ga, wil ik u nog vragen of u wilt reageren op deze aflevering. Dat kan natuurlijk altijd via het e-mail newageapenstaartje@rtvnof.nl. En dan komt het vanzelf al in mijn mailbox terecht. En we gaan verder met een nummer uit de geschiedenis. De componist is Pachelbel. En voor zover ik zo uit mijn geheugen heb opgenomen, dat Pachelbel was eigenlijk de leraar van Johann Sebastian Bach. En toen was Johann Sebastian, die was toen nog heel jong. Maar het nummer wat ik nu laat horen, dat is een heel eenvoudig en een heel bekend nummer. En het is getiteld Canon in D.

U luistert nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS Studio Burgum. Ja, en we hoorden zo net Canon in D van Pachelbel. Nou, en we gaan verder met een nummer van weer van dat Woodland Harp. En er staan geen componisten bij, maar het is dus een Canadese uitgifte. En de titel die ik nu laat horen is Dreams Come True.

Ja, we hebben even lekker kunnen dromen. Dreams come true. En we gaan nu verder met ook van hetzelfde album, Woodland Harp, een nummer getiteld Flowing Hope.

Je zou je afvragen, zijn die natuurgeluiden wel echt? Nou, inderdaad, dit album bevat zeer expliciet in de natuur opgenomen geluiden. En dit was Flowing Hope van het album Woodland Harp. We gaan naar Henny Becker. En die woont ook in Toronto, weet ik. En we gaan luisteren naar zijn nummer Chasing Dreams. Oh, dat is eigenlijk weer dromen.

En zo hebben we bij de muziek van Henny Becker ook gedroomd. En ik hoop dat u goed gedroomd heeft. Maar in ieder geval, de muziek is heel mooi. We gaan naar een heel bijzonder nummer. En ik weet dat er meerdere uitvoeringen van zijn. Maar ik vind deze toch de allermooiste. En ik weet niet wie het gemaakt heeft. Maar de titel is Kilimanjaro. En wat is Kilimanjaro? Dat is de hoogste berg van Afrika, waar op de top eeuwige sneeuw ligt. En dan te bedenken in Afrika. We gaan luisteren.

Ja, zo hebben we gehoord, Kilimanjaro, de hoge berg in Afrika met eeuwige sneeuw. We gaan naar Corsioli en we gaan luisteren naar zijn nummer Lumen Nature.

En zo hadden we van Corcioli Lumen Nature. We gaan naar de laatste track voor het nieuws van 11 uur. En dat is van een Meroe Prophecy. Een desert. En verder staat er geen verdere informatie van wie het gemaakt heeft. Maar ik kan het niet helemaal laten uitgaan, want dan zou ik te laat voor het nieuws van 11 uur zijn. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en graag tot straks na het nieuws van 11 uur.

0: Als die door nog net vervangen, we hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
5: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
6: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet de tiert op. Alve Oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nigel Farage, leider van de rechtse partij Reform UK, ligt onder vuur vanwege niet opgegeven giften van een veroordeelde crypto-investeerder. Het gaat om privébeveiliging en personeel, aangeboden door zijn vriend George Cottrell. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek. Farage ontkent. Op Forest Beach in North Queensland spoelden 6 metalen ballen aan, vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De brandweer verwijderde ze onder politiebewaking vanwege giftige stoffen. Bewoners werden tijdelijk geëvacueerd. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt de herkomst van de ballen. Iets na 11:30 schakelde netbeheerder Enexis plotseling 18.000 huishoudens in de regio Weert van het stroomnet af vanwege dreigende overbelasting. Na 17 minuten was de stroom weer hersteld. De oorzaak blijft onduidelijk en wordt onderzocht. Capaciteitsproblemen door de energietransitie spelen een rol. In Frankrijk zijn de meldingen van partnergeweld in 2024 verdubbeld tot meer dan 270.000. Vooral vrouwen zijn slachtoffer. De rechtbanken kampen met lange wachttijden door complexe zaken. Pogingen om processen te versnellen stranden in het parlement. Preventie, zoals de geweldsmeter, wordt ingezet om bewustwording te vergroten. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
8: Dit is RTV NOF.
10: Mino New Age.

Welkom terug in het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS Studio Burgum. En ja, we zitten in het tweede uur van de aflevering 1585. En we beginnen natuurlijk met een nummer van het album Over de Sterren, zoals u gewend bent. En we zitten nu in de Kreeft. En ja, de Kreeft, de muziek daarvan, is gemaakt door Max Vollmer. Hij kreeg zijn opleiding van vermaarde muzici in zowel klassieke en renaissance, Indiase als folkmuziek. Hij studeerde sonologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij zet intense emoties om in een verrassend inspirerend klankspel. Max Vollmer is een toegewijd componist, leraar, schilder en producer. Hij is ontvankelijk, enthousiast en zeer perceptief. Hij werd op 5 september 1946 in Delft geboren. Zijn talenten leiden tot een artistieke loopbaan. Zo zong hij amper 20 volksliedjes in bars en cafés. Nou, dat is toch al heel wat. En we gaan luisteren naar het eerste nummer. En dat is Spirit of Nature.

En zo luisteren we voor naar de eerste track van het album Kreeft. En de muziek is van Max Vollmer. En de titel was Spirit of Nature. Ja, en we hebben natuurlijk ook nog wel wat te zien aan de hemel. En dat is dus gelijk morgen. Vandaag om 19:30 bevindt de aarde zich in het aphelium. Het punt in evenigszins elliptische omloopbaan waar de afstand door de zon het grootst is. 152,1 miljoen kilometer en dat is 1,7% groter dan gemiddeld. Dan op 7 juli half verlichte maan. Laatste kwartier op 21:29. 'S Morgens vroeg rond 4 uur staat de half verlichte maan vrij hoog aan de zuidoostelijke hemel. Op geruime afstand links onder de maan is de planeet Saturnus zichtbaar. 8 juli, vanmorgen vroeg bij het aanbreken van de schemering, zie je de geringde planeet Saturnus op enige afstand rechts onder de afnemende maan. Laag of hoog boven de zuidoostelijke horizon. Kijk vanaf 4 uur. Dan 9 juli. Vanavond begint een nauwe samenstand plaats van de heldere planeet Venus en de ster Regulus in het sterrenbeeld Leeuw. Regulus bevindt zich vrijwel pal onder Venus en is een stuk zwakker. Terwijl je de planeten rond 22:30 ongeveer een half uur na zonsondergang al gemakkelijk kunt zien. Aan de westelijke hemel duurt het waarschijnlijk wel tot 2300 uur voordat de Regulus ook zichtbaar is. Drie kwartier later verdwijnen planeet en ster. En dan 11 juli, 's morgens rond 4 uur, zie je de afnemende maan zich op boven de oost-noordoostelijke horizon. De oranjekleurige ster die je op enige afstand links onder de maan ziet, is de planeet Mars. Direct rechts van de maan staat het zevengesternte. Gebruik eventueel een verrekijker om de sterretjes van deze beroemde sterrenhoop te onderscheiden. Nou, en dat was zo'n beetje weer de stand der sterren. En we gaan naar het eerste tussennummer, Cry of the Navajo. En ik weet niet wie het gemaakt heeft, maar we gaan gewoon luisteren.

En dit was de Kraai of de Navajo. En dan gaan we naar de tweede track van het album van de Sterren. En dat is nog steeds Kreeft. En we gaan luisteren naar de tweede track. En dat is, schiet iets op, Elixier.

En dan gaan we even kijken of er nog karakteromschrijvingen zijn van de kreeft. Nou, hier heb ik één. Kreeften zijn vriendelijk, beschermend, voorzichtig, emotioneel, vindingrijk, zeer huiselijk en beschikken over een grote verbeeldingskracht. Zij kunnen overdreven, emotioneel en beïnvloedbaar zijn. En ik heb er nog één. De kreeft is geen gemakkelijk mens, niet om te begrijpen en niet om mee om te gaan. Zij kunnen hun vrienden kwetsen door onnadenkende of harde opmerkingen en ze zijn overgevoelig voor kritiek. Nou, dat is zomaar wat. En dan gaan we verder luisteren naar de derde track. En dat is natuurlijk weer van Max Vollmer en dat is track 3, Smiling Eyes.

U luistert nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTG NOS Studio Bergen. En we gaan naar een volgend nummer en dat is getiteld Howling Thunder. En onbekend wie het gemaakt heeft, maar we gaan gewoon luisteren.

Ja, dat was Howling Thunder. Nou, thunder, dat staat voor onweer. Een paar weken geleden, toen hebben we toch wel een behoorlijk onweer gehad. Zelfs een heel verlichte hemel. En we gaan naar Kitaro. Want daar gaan we natuurlijk naar luisteren. Sarah's World. Oftewel de wereld van Sarah.

En zo klonk van Kitaro Sarah's World. En we gaan verder met Shawky Roth. En die staat op een album, Diamonds Collection, track 8. En de titel daarvan is Folk Song Turtle Dove.

En zo klonk van Shocky Rot, Volkssong Turtle Dove. Ja, en we gaan verder naar Gregor Thielen. Dat is ook een componist. Die staat ook vermeld op Crystal Collections, een cd, track 2, The Sequel.

En dan zijn we natuurlijk na dit nummer van Gregor Pielen, de sequel, zijn we alweer toe aan de laatste track van deze aflevering. En mijn naam is Kees Haremaker en ik heb het met plezier voor u gemaakt. En ik hoop dat u er ook nog een keer op reageert. En dat kan natuurlijk via e-mail, newage@rtvnof.nl. Ja, ik moet er altijd even bij nadenken, want ik heb zelf natuurlijk een ander e-mailadres. Maar we gaan natuurlijk luisteren naar Blonker met het nummer Saudade.

En dat was het weer ook weer van vandaag. En we hebben nu gehad de aflevering 1585 op deze 5e juli. En ik bedank u nogmaals voor het luisteren. En voor straks natuurlijk, ja, lekker slapen. Of misschien ook luisteren naar de, het nieuws van 12 uur, de non-stop muziek. En ik zou zeggen, tot de volgende week.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023 toen hij in de PEGA-commissie zat. Minder dan 5 landen kunnen verantwoordelijk zijn. De commissie waarschuwde voor strengere regels, maar er is niets veranderd. Op een strand in Australië spoelden 6 metalen ballen aan. Vermoedelijk brandstoftanks van een raketlancering. De ballen, mogelijk gevuld met giftige hydrazine, werden onder politiebewaking verwijderd. Hulpdiensten waarschuwen om afstand te houden en melden bij vondst. De ruimtevaartorganisatie ASA onderzoekt de herkomst. De politie zette vanmiddag een achtervolging in om een verdwaalde hond te vangen die in de Drechttunnel bij de A16 was gerend. Het verkeer werd stilgezet. Met hulp van automobilisten werd het zwart-witte hondje uiteindelijk veilig gevangen. De tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omstanders staat voorop. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon vaker in het zuiden, terwijl in de noordoosthoek bewolking en soms regen blijven. De westelijke wind neemt geleidelijk af en het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Kouloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
3: Het weer tot slot.
2: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
3: Het weer tot slot.
2: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.